0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait.

0: you want. Silk time.
1: Put me on.
0: Come on.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

grace en blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En wij staan wederom aan het begin van een geweldige uitzending van Revival Now. Hier zo op 91.7 FM. En ook vandaag gaan we er een hele mooie uitzending van maken met geweldige gospel music, een krachtige bemoediging uit Gods woord en een heel interessant interview. We gaan luisteren naar het nummer Halleluja. Jezus Christus leeft en Hij leeft nog steeds. Zolang de Heere leeft en op zijn troon zit, is er hoop voor u en voor mij. En het maakt dan niet uit door welke situatie of situaties u heen gaat. Zolang de Heere Jezus Christus leeft, is er hoop voor u en voor mij. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith. Want ik weet niet van u, maar ik ben deep in love with the Lord Jesus Christ. En laten we hem aanbidden op deze mooie zondag.

0: Het moment is aangebroken om naar Gods woord te luisteren. En Gods woord wordt ons vandaag gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Felion Sanvisi. En hij gaat ons bemoedigen vanuit Gods woord. Laat de boodschap van vandaag u opbouwen en bemoedigen, geliefde luisteraar. Het is Gods woord dat ons laat staan door wind en weer. Ja, zolang u uw leven bouwt op Gods woord, dan bouwt u uw leven op de rots Christus Jezus. And it shall be well with you. Ook al gaat u door moeilijke tijden heen. Ja, laten we luisteren naar Gods woord en laat het u opbouwen en bemoedigen.
1: Blessings, blessings, blessings iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u vandaag te mogen bedienen vanuit Gods woord. Amen. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botse. Ik wil ook eer geven aan alle ouderlingen, alle diakenen in Bethel Opperoem. En u die afgestemd bent op dit moment, ik wil u van harte welkom heten. Bent u hier, u bent de geestelijke leider. Dan heet ik u ook van harte. I salute you als man, als vrouw van God. We zijn dankbaar dat u ingelogd bent. Of dat u afgestemd bent, bedoel ik, op dit station voor het woord van de Heer. Amen. Vandaag wil ik het hebben met u over een effectief en gedisciplineerd leven met de Heer. Amen. Wanneer wij geboren worden, wanneer wij deel uitmaken van dit leven, is groei een belangrijk proces waar we doorheen moeten gaan. Het is onmogelijk dat wij groeien. Het is onmogelijk dat wij niet groeien. In het natuurlijke, zoals de geestelijke wereld, is het van eminent belang dat wij progressie maken. Het is van eminent belang dat wij niet steeds dezelfde persoon blijven, maar dat we gaan van glorie tot glorie, zoals de Bijbel dat zegt. Amen. En om een effectief en gedisciplineerd leven te leiden met de Heer, is het belangrijk dat wij zelf acties daarin gaan ondernemen. Het is belangrijk dat wij onszelf gaan overgeven. Het is belangrijk dat wij doelbewust daarmee bezig zijn. Die bewustzijn moet gecreëerd worden. Vanuit die bewustzijn van effectief te willen leven. En niet zozeer omdat u dat zelf wil, maar omdat het van u geëist wordt door uw maker, door uw creator. Jezus Christus heeft de prijs betaald voor u en ik. Niet zo dat wij zouden leven zoals wij dat willen. Nee, hij heeft ons hersteld en gebracht en ons weer opnieuw toegang gegeven tot de troon van God, zodat wij gebruik kunnen maken van die gelegenheid om niet alleen God beter te leren kennen, maar ook te weten waar hij ons voor geroepen heeft en te gaan wandelen in datgene waarvoor hij ons geroepen heeft. Amen. En om een effectief leven te leiden hier op aarde, is het belangrijk om te weten wat God zegt over u. Het is belangrijk om te weten wat God verwacht van u. Het is belangrijk om te weten wat de gedachten van God zijn aangaande u. Amen. En er is een tekst in Spreuken 19 vers 21. De tekst zegt: vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar alleen de raad des Heren die zal bestaan. Amen. Wat we vanuit deze tekst kunnen leren is dat als wij doelen willen hebben die stand houden, waarvan we zeker zijn dat ze in vervulling zullen komen, dan moeten we kiezen voor Gods doel met ons leven. Amen. Want alleen Gods doel houdt stand. Wij mensen, we kunnen ons allerlei plannen maken, we kunnen allerlei gedachten verzamelen, we kunnen allerlei strategieën opzetten, maar uiteindelijk zijn we niet volledig we zijn niet volledig zeker dat ze allemaal zullen lukken. Maar als er iemand is, als er een plan is, als er een doel is dat nooit zal falen, als er een strategie is dat altijd voor u zal werken, is het een strategie die vanuit God komt? Is het een plan dat vanuit de Heer komt? Is het een doel dat rechtstreeks vanuit de troon van God komt? Want de Bijbel leert ons, God is geen mens dat hij liegen zou. God zegt ook in zijn woord dat het goede werk dat hij is begonnen, dat hij het aan een goede einde zal brengen. Amen. Dus met andere woorden, het feit dat u hier op aarde bent, God heeft u geschapen met een doel om... En hij gaat even, als u zijn instructies wil volgen, zal hij erop toezien. Maakt niet uit wat er gebeurt. Kom hel, kom high water. Jezus Christus, God de Vader en God de Heilige Geest. Ze zullen allemaal ervoor zorgen dat succes uw deel wordt. Amen. Dus als we wijs zijn, wat we gaan doen, is dat we dan het woord van God tot ons zullen nemen. Het woord van God in Spreuken 19 vers 21. Als we wijs zijn, gaan we dan niet meer onze eigen plannen maken. We gaan niet meer onze eigen doelen vastzetten, waarvan we niet zeker zijn of ze nou zullen lukken of niet. Maar we zullen ons onderwerpen aan het doel van God met ons leven. En het is heel erg belangrijk dat wanneer wij ons onderwerpen, of wanneer we onze gedachten proberen te brengen op de plek om ons te onderwerpen, is het belangrijk om te weten dat wij dingen gaan moeten opofferen. Amen. We gaan onze tijd moeten opofferen. We gaan onze energie moeten opofferen. We gaan ons leven eigenlijk neer moeten leggen. Precies zoals Jezus zei. Ieder die mij wilt volgen, moet bereid zijn om zijn leven neer te leggen. Als je niet bereid bent om je leven te verliezen om de naam van Koning Jezus, hij zei, dan ben je het niet waard om een volgeling van hem te zijn. Amen. En u moet niet denken dat een proces is dat 1, 2, 3 plaatsvindt. Nee, als we kijken naar het leven van de discipelen, bijvoorbeeld Petrus, hij moest ook door een proces heen gaan. Petrus moest door een proces heen gaan. En het feit dat Petrus zich overgegeven had, ongeacht de verloochening van koning Jezus, ongeacht de momenten waar hij dingen gedaan had waarbij hij buiten de wil van God ging, omdat hij zo vastberaden was om Jezus Christus te volgen, kwam hij uiteindelijk te ontdekken wat zijn doel is hier op aarde. Wat de wil van God is aangaande zijn leven. Paulus, die een achtervolger was van christenen, een moordenaar, hij dacht dat alles is, of dat alles was wat het leven te bieden had. Hij dacht dat hij geroepen werd om mensen die het evangelie van Jezus Christus verkondigde. Hij had het tot zijn passie gemaakt, totdat hij een daadwerkelijke ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. En zijn leven was radicaal veranderd. Zijn leven was radicaal veranderd. Zodanig dat hij begon te wandelen in zijn roeping in Christus Jezus. Zodanig dat tegen de tijd dat hij moest sterven, dat Paulus zei, ik heb mijn loopbaan ten einde gebracht. Ik heb de goede strijd gestreden. Er valt niets meer te doen voor mij hier op aarde. Hij zei tegen die specifieke gemeente, de reden waarom ik er nog ben is er voor u eigenlijk. Maar voor mijzelf, er is niets meer wat ik hier kan doen. Hij wist wat hij had gedaan. Hij wist dat hij Gods plan met zijn leven vervuld had. Mijn vraag aan u is, in hoeverre bent u
2: een doelbewust leven aan het leiden? In hoeverre leidt u een effectief leven? Erg gedisciplineerd leven? Een van de dingen die ons zal helpen om effectief te zijn in dit leven is niet gewoon het vaststellen of het hebben van een doel. Het is het wandelen in Gods doel met ons leven. Dat is wat het verschil maakt. Het verschil maakt tussen ons en de mensen daarbuiten die een doel nastreven. Well, soms denken we dat... kijk, het is beter om een... het is beter eigenlijk om te weten waar God u voor geroepen heeft en u daaraan te onderwerpen dan helemaal niets te weten en steeds mensen te moeten naapen en lijden onder de consequenties daarvan. Amen. Dus de eerste sleutel van het leiden van een effectief en gedisciplineerd leven is het hebben van een doel. Niet een gewone doel, maar het kennen van God en zijn doel met uw leven. Het kennen van God en zijn doel met uw leven. Wanneer u God kent, gaat u uzelf beter leren kennen. Amen. Er is een tekst in Spreuken hoofdstuk 16. Volgens mij is hoofdstuk 16 vers 19. Die specifieke tekst zegt: de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Amen. Dus het beste wat u kan doen, het beste wat u kunt doen om waarde te hechten aan uw leven, om uw leven van betekenis te laten zijn, is om na te gaan wat Gods doel is met uw leven. En hoe kunt u dat doen? Door een relatie met hem op te bouwen. Door intimiteit met hem te hebben. Amen. Door tijd met hem door te brengen. Door hem persoonlijk te naderen. Hij zegt in zijn woord: nader tot mij en ik zal tot u naderen. Amen. Dus sleutel nummer 1. Weet waarvoor God u geroepen heeft. Amen. Heb een doel, niet een doel, maar heb Gods doel voor ogen met uw leven. Amen. Er is niets anders zo mooi dan iemand die niet een gewone doel nastreeft. Want mannen als Steve Jobs, die hadden ook een doel in dit leven. Ze worden tot de dag van vandaag geprezen, niet door God, maar door mensen in de wereld. Maar uiteindelijk hun zielen... is zijn ziel eigenlijk verloren gegaan. U en ik, we leven nog. We hebben nog steeds de keuze om te kiezen voor Gods doel met ons leven. En onze eigen ambitie achter te laten. Onze eigen ik achter te laten. En ons leven zo effectief mogelijk te leiden. Door te wandelen in Gods doel met ons leven. Amen. Wat belangrijk is in dit proces van... het onderwerpen aan Gods doel met ons leven. Het belangrijke daaraan is het onderhouden van uw relatie met God. Het onderhouden van uw relatie met God. Want het is in het onderhouden van uw relatie met Hem dat u eigenlijk meer inzichten zal krijgen. Dat Hij in staat zal zijn om uw richting te geven. Dat u eigenlijk in staat zal stellen om zijn stem te verstaan wanneer hij u zal spreken. Wanneer hij ons instructies geeft om zijn wil te doen en te wandelen in zijn wil. En wij zullen zodanig gevormd zijn, wij zullen zodanig getransformeerd zijn, wij zullen zodanig in één lijn met hem zijn, dat we zullen kunnen uitmaken dat hij degene is die tot ons spreekt. Amen. Dit brengt mij naar het tweede punt. Het eerste is het kennen en naleven van Gods doel met uw leven. Tweede punt is een gebedsleven. Een gebedsleven is heel erg belangrijk. Wat ik al zei, door gebed, middels gebed, via gebed, maken wij en vormen wij een relatie met God. En in onze relatie met Hem, dan daar onderwijst Hij ons. Ik kan me nog heugen, Ik wist nog nooit, als jonge man wist ik niet waarvoor ik was geroepen. Ik was pas tot bekering gekomen en het was leuk aan het begin, want ik ervoer de vrede van God, ik ervoer de rust, ik ervoer een bepaalde mate van liefde, een bepaalde mate van vrijheid die ik nog nooit eerder had ervaren. En ik dacht, ja, oh, dat is echt superleuk. Als dit het christelijk leven is, dan wil ik het wel hebben. Maar over een paar maanden begon dingen saai voor me te worden. Ik vroeg me af, moet ik echt gewoon de rest van mijn leven leiden door naar de kerk te gaan zondag? Ik ga naar huis en dan wacht ik gewoon. En dan zo leid ik gewoon elke nieuwe dag mijn leven, elke week gewoon hetzelfde. Is dit hoe mijn leven eruit zal zien nu dat ik bekeerd ben? En lang verhaal kort, het begon saai voor me te worden, want ik zocht naar iets interessants om te doen. Uiteindelijk kwam ik een man gods tegen. Dat is wijlen Dr. Miles Monroe. En ik hoorde hem iets zeggen. Hij zei dat dat eigenlijk the greatest strategy in life is not death, but the greatest strategy in life is a life without purpose. En ik dacht, deze man is diep. In het Nederlands gezegd, het grootste tragedie of het grootste of het ergste in het leven is niet de dood. Het ergste in het leven is een leven zonder een doel, zonder een bestemming. Amen. En terwijl ik nadacht over dit citaat en ik verder keek, ik hoorde hem onderricht geven dat we allemaal iets hebben, dat we allemaal eigenlijk een talent hebben die we moeten geven, waarin we moeten gaan wandelen. Een talent, we zijn allemaal geroepen door God, we hebben allemaal een doel waaraan we vervulling moeten geven. En terwijl ik luisterde naar deze man Gods, ontstond er een bepaalde honger in mij. En ik begon me af te vragen, wat is mijn doel dan in dit leven? Ik begon te vasten, ik begon het aangezicht van God te zoeken. Ik dacht, God, als dit het is, als ik gecreëerd ben met een doel, dan wil ik het wel weten. En dan kan ik ook voor de rest van mijn leven mij toewijden aan dat doel. En terwijl ik bad, ik Gods aangezicht begon te zoeken, heeft de Heer uiteindelijk geantwoord. Hij heeft bekendgemaakt. En toen pas begon ik me effectief te voelen in het koninkrijk van God. Toen pas begon ik me effectief te voelen. Ik begon te voelen van, hey, wacht, we zijn allemaal inderdaad belangrijk voor de Heer. Maar als we niet in de diepte gaan om te zoeken, dan zullen we nooit erachter komen. Amen. En dat is wat de tekst 2 Petrus 1 vers 10 zegt. Beijver u des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer meer struikelen. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats, dat als u iemand bent, u leidt uw leven niet doelbewust, u gaat gewoon naar de kerk, of u gaat nog niet naar de kerk, u bent nog niet bekeerd, het is tijd om die stap te maken. Het is tijd om die keuze te maken, om alles te geven aan Gods doel en Gods plan met uw leven. En ik moet dit ook kwijt trouwens. Het najagen van wat dan ook, geld, bekendheid, vrouwen, mannen, noem maar op wat gij wilt. Het najagen van de dingen van de wereld, ze gaan geen vrede brengen in uw ziel. Ze gaan geen rust brengen in uw ziel. Het enige wat rust in u kan brengen is een relatie met God. En niet alleen een relatie met God, maar het wandelen in Gods plan voor uw leven. Dat is wat u vervuld gaat laten voelen. Reden waarom u bent ervoor geroepen. En wanneer u doet waar u voor geroepen bent, dan bent u uw beste versie. Amen. Dus een effectief en doelbewust leven leiden is van eminent belang. Het is iets wat God van ons verwacht. Denk maar aan het verhaal van de slaven die talenten hebben gehad. De slavenmeester die gaf aan de een 5, aan de ander 2, aan de ander 1. Toen hij terugkwam, die ene met 1 had zijn talent verborgen gehouden. Hij begroef het. En zei tegen de slavenmeester bij zijn terugkomst. Hij weet hoe streng zijn slavenmeester is. Dus hij wilde niet... Hij wilde het niet kwijtraken, dus hij is het gaan begraven. Als u verder leest in dit verhaal over de talenten in het boek van Matthäus en ook in het boek van Lucas, dan gaat u iets opmerkelijks zien. Dat de slavenmeester verwachtte eigenlijk dat die slaaf iets zou doen met zijn talent. Dit is een symbolisch teken van eigenlijk... wat God van ons verwacht. Wanneer wij tot het koninkrijk van God zijn gekomen. Wij behoren God toe. Dus God verwacht dat datgene wat hij in ons geplaatst heeft. De potentie die hij in ons geplaatst heeft. Dat we die potentie gaan inzetten. En uiteindelijk gaan uitladen. En de potentie die God in ons geplaatst heeft. Het uiteindelijke doel daarvan is om zodanig eer en glorie te brengen aan zijn naam. Dat anderen ook tot hem zullen komen. De Bijbel zegt de hele aarde getuigt van Gods glorie. Amen. Wij zijn een teken van zijn glorie. We zijn een van de grootste vormen van Gods glorie. Los van God hemzelf. Amen. Dus het is belangrijk voor de Heer dat u gaat wandelen in uw roeping. Het is belangrijk voor de Heer dat u gaat wandelen in uw plan. Het is belangrijk voor de Heer dat u doelbewust zal kiezen voor zijn doel met uw leven. En ook zal volharden eigenlijk om wat dan ook er... zodat wat dan ook er gebeurt, dat u steeds weer voor hem zal kiezen en steeds in zijn plan met uw leven gaat wandelen. Hoort iemand mij vanuit waar u bent? Hoort u mij? Ik praat tot u, mijn broeder. Ik praat tot u, mijn zuster. Depressie, het gaat uw deel blijven zijn als u steeds allerlei dingen zoekt om uw ziel tevreden te stellen. Om uw geest tevreden te stellen. Niets anders gaat u helpen dan een relatie met God en het wandelen in uw roeping. En als u al in de Heer bent, ik wil u bemoedigen, wandel in uw roeping. Als u nog niet weet wat het is, zoek de Heer, vraag hem. En hij zal u bekendmaken waarvoor hij u geroepen heeft, wat voor talenten er in u is. Amen. Het is belangrijk dat we dat doen. Alles wat we om ons heen zien, zijn het resultaat van talenten. De huizen die we zien, de gebouwen, de auto's, ventilator, de kleren die we aantrekken, zijn allemaal het resultaat van mensen die hebben besloten om hun talent te gebruiken. Amen. De gebeden die wij krijgen, de liederen door welke wij gezegend worden in, zowel buiten de gemeente. Het zijn allemaal talenten die gegeven zijn. Anderen zetten het goed in, de anderen zetten het verkeerd in. Maar wees degene die zijn talent of haar talent goed inzet. Ter ere en glorie van de Heer. Dat is wat effectief leven betekent. Effectief leven houdt in dat u zodanig in lijn wandelt met de Heer. Dat niets anders voor u belangrijk is dan om te doen zijn wil. Zoals Jezus zei, ik ben hier om de wil mijns vaders te doen. Hij kwam niet hier om zijn eigen gang te gaan. Hij kwam niet hier om zijn eigen ding te doen, zijn eigen plannen. Hij was niet vol van zichzelf. Hij was zodanig niet vol van zichzelf dat op het moment dat hij op de berg van Gethsemane was, dat hij kon zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat Jezus zou willen, is dat die beker hem voorbij zou gaan. Maar uiteindelijk, omdat hij niet zo selfish was, omdat hij zichzelf getraind had om afgestemd te zijn op de wil van God, dat maakte dat hij kon zeggen, desalniettemin, omdat ondanks alles, o Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We leiden een effectief leven. En bij punt 3 ga ik stoppen. Wanneer we sterven aan onszelf en we ons openstellen en wandelen in de wil van God. Dus de derde stap voor een effectief leven is: sterf aan uzelf en wandel in de wil van God. Sterf aan uw eigen wil en open up yourself for the will of God. Open your strefigi awani fugado. Open your strefigi awani fugado. Anomu de yusrefi, anomu echa yusrefi. U bent niet degene die uzelf leidt. Het is de Heere die u leidt. Het is de Heere die u leidt. Het is de Heere die ons helpt. Het is de Heere die ons versterkt. Het is de Heere die ons hoger opbrengt. Hij is het die ons leven geeft. Hij is het voor wie wij leven en om wie wij leven. Hij geeft om ons. Dus het beste wat we kunnen doen is om weer om hem te geven. Door te zeggen: Heere, hier ben ik. Het kost wat het kost, maar ik wil een effectief leven leiden. Ik kies voor uw wil. Ik kies voor uw plan. Ik kies voor uw doel. Ik kies voor een relatie met u. Boven alles. Boven alles. Boven alles. Boven alles. Mijn relatie met u is het allerbelangrijkste. Weet u, als u hier bent, u heeft Jezus Christus nog niet aangenomen als uw Heer en Verlosser, wil ik u leiden tot hem en uw relatie met hem helpen herstellen. Ik wil u vragen om dit gebed met mij te bidden. Zeg: Koning Jezus, ik heb uw woord gehoord. Neem mij aan, Koning Jezus, en was mij schoon met uw heilig bloed. Maak mij witter dan sneeuw. Herstel mijn land, herstel mijn hart. Herstel mijn leven, Koning Jezus. En breng mij opnieuw tot u. Helpt u mij om te wandelen in uw wil voor mijn leven. Helpt u mij om mezelf volledig over te geven. Neemt u over vanaf nu aan in mijn leven, Koning Jezus. Amen. Als u dit gebed gebeden heeft, wil ik u feliciteren met de beste keuze ooit in uw leven. U gaat er geen spijt van hebben. Als wat u zoekt vrede is, als wat u zoekt vervulling is, gaat u nooit spijt hebben van deze keuze. Want ik kan u zeggen, deze dingen kunt u vinden alleen in God. Amen. Dit is waarmee ik u wilde bemoedigen. Mijn medebroeders, mijn medezusters, mogen de Heer jullie zegenen. Ik herhaal de 3 punten. Nummer 1 is het kennen van God en het wandelen in zijn doel met uw leven. Nummer 2 voor het leiden van een effectief leven, effectief en gedisciplineerd leven, is het hebben van een gebedsleven. Amen. Het ontwikkelen van de relatie met God middels gebed. En nummer 3 is bereid zijn om te sterven aan uw wil. En kiezen voor de wil van God. Amen. Mogen de Heer u zegenen. En God bless you.
0: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Velion. En ik hoop dat u aan het eind van deze hele mooie en bemoedigende boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft verwelkomd op deze mooie zondag. Geliefden, het is tijd voor ons interview van vandaag. Althans, het is bijna tijd voor ons interview van vandaag, want we gaan eerst luisteren naar 2 nummers. En daarna volgt het interview met zuster Maureen van de Lucht Deira. En deze zuster heeft 2 hele krachtige getuigenissen. Ze heeft een getuigenis hoe de Heere haar en haar man heeft gezegend met een eigen huis. En ze heeft een hele krachtige getuigenis ook hoe na lang wachten en bidden de Heer hun heeft gezegend met een zoon. haar getuigenis vertelt ons dat God bij machte is ons grote doorbraken te geven en onze gebeden te beantwoorden. Ik kan u zeggen, dit interview gaat u bijzonder zegenen en bemoedigen. We gaan eerst luisteren naar de Jezus Botekong en daarna I Need Your Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Wesita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem en ook vandaag mag ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag zijn we niet in de studio, maar we zijn gezellig samen, zuster Maureen en ik. En we gaan dus het hebben over de mooie dingen die God heeft gedaan in het leven. Zuster Maureen, u mag de luisteraars even groeten. Hoe gaat het met u trouwens?
1: Goedemorgen luisteraars. Het gaat goed met mij.
0: Ai Maureen. Vertel een beetje meer over jezelf. Ik denk dat de mensen wel willen weten wie is Maureen. Wie is die zuster die vandaag bij en samen zit met zuster Gracita.
1: Mijn naam is Maureen van de Luchtdera. Ik ben getrouwd met Frank en we hebben een zoontje David.
0: Oh, David. Oké. En wat vindt u heel leuk zelf om te doen? Heel fijn om te doen overigens.
1: Nou, ik vind het leuk om te bidden en boeken te lezen over hoe je beter kan leren bidden.
0: Mm-hmm. Dus wat doet bidden voor u dan?
1: Nou, bidden krijg je diepgang met God. Mm. En dan kan je ervaren van hoe kan je beter bidden. Mm-hmm. Wat is de juiste houding. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En dat vindt u dus heel belangrijk.
1: Ja, het is heel belangrijk voor mij.
0: Hoe lang ben je al bekeerd?
1: Ik ben al zo 32 jaar bekeerd.
0: Mm-hmm. En hoe is het begonnen?
1: Nou, ik was 15 jaar. Mm-hmm. En ik had last dat ik me minderwaardig voelde. Mm-hmm. En toen kreeg ik gewoon nieuwe buren. En mijn buurmeisje Sharon en haar broertje Beurt waren bekeerd. Mm-hmm. En toen nodigden ze me uit om naar Privy te gaan aan de Graafstraat. Achter Bijbelvennootschap was het toen. Mm-hmm. Onder leiding van pastor Ernest Gimit. Mm-hmm. En daar ben ik tot bekering gekomen. Mm-hmm. En ben altijd bij God gebleven.
0: Maar hoe ervaart u dat om God te dienen?
1: Nou, ik zie God als mijn vriend, als mm-hmm. mijn vader, mijn helper, mijn trooster. Dus je kan altijd bij hem gaan. Mm-hmm. Hij gaat nooit vervelen van je. Van, wat kom je weer storen of zo. Hij is altijd blij. Mm-hmm. Ik hoorde ook van iemand van, als je zingt bijvoorbeeld, als je lofprijs doet. Dan denk ik van, hé, ik hoor gezang. Dat je hem roept hoor. En dan gaat hij altijd komen. Dus het is ook altijd fijn om lofprijs te doen. Mm-hmm. En te bidden en hem groot te maken.
0: Mm-hmm. Wat is het mooiste dat God voor je heeft gedaan tot zover? In die 32 jaar.
1: Nou, het mooiste wat ik heb ervaren is dat we een kind hebben gehad. Wel niet biologisch, maar na 12,5 jaar bidden. Mm-hmm. En volhouden, want dat is belangrijk. Hè? Je moet volhouden. Mm-hmm. Hebben we van een Braziliaanse vrouw een baby van 5 maanden gehad. Mm-hmm. En door Gods genade mocht ik hem opvoeden tot nu toe. Nu is hij 12 jaar, hij wordt straks 13. Mm-hmm. En het mooiste is dat ik God ook had gezegd, als je mijn kind geeft, ga ik hem ook opvoeden in uw vrezen. Mm-hmm. En mijn zoontje kan heel mooi bidden. Mm-hmm. Hij wordt zeker een man God.
0: Ja, hij is al een man God, hè?
1: Ja,
0: hij is jouw God. En je zei nog, want ik vroeg je nog, Maureen, waar wil je graag over hebben? En toen zei je van, ik wil de luisteraars vertellen hoe God me heeft gezegend met het krijgen van een huis. Vooral in een tijd als nu, het is moeilijk. Maar je zei me van, ik ga je vertellen wat God heeft gedaan voor ons.
1: Ja, het is namelijk zo, ik was jarig. En toen was een vriendin van me, Cheryl, op bezoek gekomen. En zei ik er, volgend jaar wil ik in mijn eigen huis zitten. Mm-hmm. En toen zei ze, Maureen, laat niemand je zeggen dat het niet mogelijk is. Geloof het. En er kwamen natuurlijk mensen en ik zei ze, oh, ik wil volgend jaar in mijn eigen huis zitten. En ze zeiden, oh, ik denk niet dat het gaat lukken. Mm-hmm. Je hebt altijd mensen die negatief gaan praten, maar ik bleef volhouden en ik bleef geloven. En toen was er een training van apostel Irma Gimit over hoe je beter kan leren bidden. Uh-huh. Dus schreef ik me in. Mijn man en ik zijn toen geweest. En toen zei ze van, in die training zei ze van, als je iets van God wil, bijvoorbeeld, stel voor het kost 100.000, schrijf het op een papier van God, het huis kost 100.000. Uh-huh. En leg het voor in gebed aan God, van God, ik heb 100.000 nodig, want dan kan ik het huis bouwen. Of als je auto wil, God, ik heb 10.000 nodig om die auto te kopen. Mm-hmm. Doe ook iets in geloof, koop misschien een sleutelhanger of zo. Maar ga niet naar een bank om een lening te nemen, zei ze. geloof dat God het gaat voorzien. Oké, okay, we geloofden, maar je weet, je krijgt aan twijfel. En toen zei ik mijn man van, kom, laten we naar VCB gaan, overkant daar zo van de centrale markt.
0: Nee, maar je rent, want hij had een bedrag geschreven in een schrift.
1: Oh ja.
0: Dat mag je ze niet ontnemen.
1: Oh ja, en toen thuis kwam, schreef mijn man zo'n groot bedrag. En toen hij met bedrag wist, dat ik zo schrok van, wat? Maar ik zei maar niks. Ik dacht, ik ga geen ongeloof spreken. En toen brachten we het in gebed voor God. En toen zag ik nog niets gebeuren. Toen zei ik mijn man van, kom naar de bank gaan. En toen gingen we naar de bank. Om een of andere reden. Ik denk, misschien was er een storing, hoor. Maar ja, het was God zijn doen, denk ik. Toen zei de bank, toen we gingen voor die lening van, vandaag lenen we geen geld uit. En toen we naar buiten gingen, zei mijn man van, Mauricia, apostel Irma, je weet even zeg, we moeten niet naar de bank gaan. We moeten geloven. En toen zei ik van, je hebt gelijk. En daarna, na een paar dagen of zo, belde mijn vader me op van, Maureen, ik heb een perceel. Ik zou het eigenlijk aan je broertje geven, maar ik denk dat jullie het harder nodig hebben. Wil je het perceel hebben? En dan later kunnen jullie alsnog een ander perceel voor je broertje kopen. Toen was ik natuurlijk heel blij. Ik zei ja. Dus gingen we direct naar het perceel, kijken, laten schoonmaken. En hebben we 4 kokers gezet. Dan kan tenminste een auto erop. Maar ja, we hadden nog steeds niet echt nog meer geld om een huis te bouwen. Dus bleven we doorbidden, natuurlijk. En God danken, want dat zei ze ook. Je moet danken. Al heb je het toch niet gehad, je begint te danken van God. Dank u wel dat u ons gaat voorzien dat we het huis gaan kunnen bouwen. Mm-hmm. En dus maakte mijn man in geloof een tekening op een geruite papiertje. Mm-hmm. Van zo moet het zien, natuurlijk heel eenvoudig. Geen grote ga je zetten. Je zet gewoon hardwoord. Want je denkt, je hebt niet zoveel geld. Het is eigenlijk een klein beetje ongeloof, hè? Want je moet direct het perfect gaan tekenen, zo moet het zijn. Maar ja, we waren nederig en dus hebben we gewoon een eenvoudig huisje getekend. En hebben we dat ook voorgelegd in het gebed. En toen is mijn man zijn moeder overleden. En zijn moeder had 8 kinderen, of 7, 8 kinderen. En mijn man is de 7e. En voor hem had ze speciaal wat geld achtergelaten. En dat geld konden we toen het huis bouwen. Zonder schuld. En toen zei mijn man van, God, mag ik ook een auto erbij hebben? Dan kunnen we mensen naar de kerk brengen. En toen konden we ook een auto kopen. Mm-hmm. En het huis werd nog mooier getekend door die tekenaar. En we kregen een huis met schroot, een heel mooi huis kregen we van God. En hebben we in dat huis ook een kamer ingericht als gebedskamer. En daar konden we bidden, gingen we teksten plakken aan de muur. En toen zei een broeder, een pastor ook aan ons van, hé, je wilt een kind? Zet in geloof ook een babybed, koop babykleertjes. En zo hebben we het ook gedaan. En ik zeg je, na 12,5 jaar hebben we een kind gehad en hij slaapt in die gebedskamer. En ik zeg je, het is echt gezegend. Hij zegt altijd van, mama, in deze kamer voel ik God.
0: Wauw.
1: Vroeger als je wil slapen in die kamer, kan je die hele avond hoor je alleen maar lofprijs.
0: Serieus?
1: Ja, echt waar.
0: Wauw.
1: Yes. En zodoende hebben we ons huis gehad.
0: En een kind.
1: En een kind. En alle eer en glorie alleen aan God. Want hij heeft het gedaan. En als hij het voor mij kan doen, kan ik het ook voor jou doen. Ik weet nog, ik was een keer bij Slaans. Ik wou een kind hebben. En er was een andere dame ook. Die zei van, Mori, als ik een kind met mijn hand kon maken voor mijn man, zou ik het doen.
0: Wow.
1: Ik ben er nooit vergeten. Ik hoop dat God er ook een kind heeft gegeven. Maar geef niet op. Soms krijg je geen eigen kind. Maar iemand anders kind kan je hart ook vullen. En dan kan je hem die liefde ook geven. En het evangelie ook in die persoon dat planten.
0: Wow.
1: Dus geef nooit op.
0: Je zei in het voorgesprek, hè, ik vond het zo mooi. Je zei, toen je nog geen kind had, was het alsof je een bepaalde leegte ervoor.
1: Ja.
0: En God gaf je een kind, maar het is niet eens een biologisch kind. En nu het is alsof alles verdwenen is.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ah. Ik vroeg me altijd af, gaat die liefde dat weggaan? Ah. En ik zeg je, het is echt weggegaan. Mm. Ik voel me helemaal voldaan. Mm-hmm. Echt.
0: Maar nooit meer het verlangen gehad van... Want sommige mensen, ze bleven erop van... Ja, maar ik wil dat kind voor die man baren.
1: Ja.
0: Heb je dat ook gehad?
1: Nee. Dus voor mij maakte het niet eens uit hoe een kind eruit zou zien. Als ik maar een kind had om die liefde te geven. Mm-hmm. En die opvoeding. En dus ik ben zo tevreden. En dankbaar.
0: Mm-hmm, mm-hmm. En jullie hebben ook een dankbaar kind. Want als ik naar hem kijk, zie ik een heel... Echt een blij kind, een dankbaar kind, een gezond kind.
1: Ja, hij is heel dankbaar. Toen hij 1 jaar werd, hadden we een feestje gehouden. En ik kon nog niet praten. En dan ging hij gewoon kloppen.
0: Oh, applaudisseren.
1: Ja. Oh. Zo dankbaar is hij.
0: Aha. Mm-hmm. Maar ja, ik zou niet zeggen, let's brag about God. Maar het is goed als we hem groot maken, hè?
1: Amen.
0: Welke andere bijzondere dingen vind je van, dit wil ik vertellen over God, zodat degenen die luisteren gewoon weten, dit is die Jezus die wij dienen.
1: Zoek hem echt en probeer ook boeken te kopen van hoe kan je beter leren bidden. Bijvoorbeeld, er is ook een verhaal van Jabez. En zijn naam betekende verdriet, dacht ik. En God heeft het veranderd. Dus denk niet min over jezelf van, oh, ik ga zo blijven, ik ben voor een dubbeltje geboren of ik word geen kwaadje. Nee, God kan je veranderen.
0: Mm-hmm. Maar je zei het ook in het begin van, je struggelde dus met een minderwaardigheidscomplex.
1: Ja.
0: Toch? Heb je gaandeweg, doordat je God hebt en bent gaan dienen, gezien de kostbaarheid van Mori?
1: Ja, zeker. Ik ben nu, dus ik laat me niet meer, als het ware is het zo van... Ik spang niet wat mensen gaan zeggen over me van... Het belangrijkste voor mij is als God van me houdt. Als God tevreden over me is. Weet je? Zijn mening telt.
0: Yes, dat is mooi.
1: En dat is het belangrijkste voor mij. Mm-hmm. En je moet niet begeren wat van een ander is. Mm-hmm. Wat God voor jou heeft... Mm-hmm. Dat ga je krijgen. Mm-hmm. Je moet daarom bidden van God, alles wat u voor me heeft, laat me het ontvangen in Jezus naam. Amen. Weet je? Mm-hmm. Ga niet begeren wat buurvrouw heeft. Wat buurvrouw heeft is voor haar. Mm-hmm. Want die strijd, wat die buurvrouw gaat meemaken, wil je niet.
0: Ai, dat is waar.
1: Je ziet alleen die zegen van die buurvrouw, maar wanneer ze bidt zo. Mm-hmm. Wanneer ze strijd en vast, dat weet je niet. Dat wil je niet. Dus laten we tevreden zijn met welke weg God ons wil leiden.
0: Mm-hmm.
1: Begin niet van een ander. Het kan van buiten mooi zijn, maar je weet niet wat die persoon allemaal meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus wees dankbaar wat je hebt.
0: Ja, heel mooi. En nog iets. Als God je iets zou mogen zeggen, wat zou je willen horen?
1: Nou, dat hij blij met me is. Mm-hmm. Dat ik het goed heb gedaan. Dat ik echt een goede moeder voor Paulen ben.
0: Mm-hmm.
1: Dat God tevreden met me is.
0: Mm-hmm.
1: Want als je God zoveel, 12,5 jaar is lang hoor.
0: Mm-hmm.
1: En je God echt hebt gebeden van God, ik beloof het. Snap je dat je het goed gaat doen als je het krijgt.
0: Mm-hmm.
1: En dat God naar beneden moet kijken en zeggen van, hey,
0: wel gedaan.
1: Ja,
0: wel
1: goed dan. Gedaan.
0: Mm-hmm. En het is sowieso makkelijk gegaan, hè? Dat krijgen van Polen.
1: We waren naar Nikeri en toen belde mijn broertje van, er is een mevrouw, ze zoekt iemand om op haar kind te letten. Want ze had hem naar het binnenland gebracht en er waren rovers gekomen en hij sliep in een hangmat.
0: Mm-hmm.
1: Dus zei iedereen ervan, hey, breng hem naar de stad, weet je. En toen ging ik bij haar huis en ze gaf hem direct. Ze wist niet eens waar ik woonde.
0: Mm-hmm.
1: Ze gaf ons hem direct. En na 2 weken of 3 weken pas kwam ze even op bezoek. Maar het was altijd nog een strijd en gelukkig hebben we nu voogdij van hem gehad.
0: Mm-hmm.
1: Het was ook een lange strijd, maar ja, God voorziet, want we hadden helemaal geen recht op hem. Want ik ben niet zijn biologische moeder, maar God zag mijn moeder haar.
0: Wauw.
1: Mm-hmm. Ja, toch? En mijn man is ook... heeft ook voogdij over hem. Dus we voelen ons ook als zijn ouders. En hij ziet ons ook als zijn biologische ouders.
0: Mm-hmm. Hij zei ook iets heel mooi van... Ik zeg hem iedere dag dat ik van hem hoor.
1: Ja. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk dat we onze kinderen... elke dag moeten zeggen van... ik hou van je. Mm-hmm. En ik zeg hem elke dag... of ik zeg hem haast elke dag van... ik hou van je, Paulo. En nou hoef ik het bijna niet meer te zeggen... want elke dag zegt hij me nou... zodra hij wakker is... mama, ik hou van je.
0: Ja,
1: papa,
0: ja.
1: Ik hou van je.
0: Maar wat doet dat gevoel je... om te horen dat een kindje... mama noemt, maar ook zegt... ik hou van je?
1: Nou, het doet zoveel. Weet je... als je geen kind hebt, je handen, ze verlangen zo echt van... God, ik wil echt een kind houden, weet je. Ik had een gebed, een lied wat we zongen altijd van... God, ga ons niet voorbij, o heiland.
0: Ik ken het,
1: hè. Wel geen andere zegen, zegen ons ook. Dus dat God je niet overslaat. Snap je, dat was echt ons gebed. Dat ik huilde als ik dat liedje zong en... het was echt een gebed van ons, van vergeet ons niet. Mm-hmm. En...
0: hebben jullie niet vergeten?
1: Hij is niet vergeten, nee. Mm-hmm. En we hebben volgehouden. We hebben echt volgehouden en we hebben gebeden. En het is een heerlijk gevoel dat Paul nu zegt mama en papa. En elke dag zegt hij ons van hij houdt van ons.
0: Ja.
1: Het doet je goed. En dan ben je ook blij van ik heb iets goed gezaaid in hem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Klopt. En als ik zo naar je luister, zou ik denken van... ik denk aan Hanna. Die ook zo'n verlangen had naar een kind. En ze gaf haar kind aan God. Hij is de grootste profeet geworden in de Bijbel. En daarna kreeg ze nog volgens mij 3 of 4 kinderen. Zo geweldig is God.
1: Amen.
0: Is zij ook een vrouw in de Bijbel van wie je zou zeggen van... Ik spiegel me naar haar, of is er een andere vrouw in de Bijbel waarvan je denkt van... ik vind deze vrouw een heel belangrijke vrouw in de Bijbel. Van wie ik iets leer.
1: Nou, de verhaal van Hanna vond ik ook altijd heel mooi, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze haar kind dan als het ware ook aan God heeft gegeven van... ik geef hem terug aan u.
0: Ik geef hem terug, ja. Mm-hmm.
1: Dat, en aan de andere kant kan ik ook zien van... dat God Paul ook gebruikt. Snap je? Dus daarom... wat ik allemaal kan leren van het evangelie... leer ik hem ook. Elke avond, hij gaat niet slapen zonder te bidden.
0: Ja, waar?
1: Echt, hij weet het. Hij slaapt niet voordat we bidden. We bidden samen met hem elke avond. We doen lofprijs, we bidden. Paul kan ook de shofar blazen.
0: Oh, serieus?
1: Ja, wow. Man. Echt. Uh-huh. Dus... we leren hem alles wat we kunnen, wat in ons is, zaaien we weer ook in hem.
0: Mm-hmm. Wat zie je jezelf als geroepen, speciaal gemaakt om deze jongen te vormen voor God?
1: Ja, ik geloof het zeker.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik geloof dat ik later gewoon in de campagne ga zitten en hem op het podium ga zitten.
0: Dat hij evangeliseert en zo.
1: Ja, dat hij een bidder gaat zijn en dat hij gaat bidden voor zieken en dat ze genezen.
0: Mm-hmm. Mooi, hè?
1: Ja, man.
0: Wat God allemaal doet. En weet je wat ik zo mooi vind van onze God? Is, wij kunnen niet zien in de toekomst.
1: Nee.
0: Dus soms zijn we in die dingen, in die fase van... van hunkeren, van dat is wat je zei, je huilt, je zingt je pokoe. En God zegt gewoon, weet je wat ik voor je heb, Maureen? Weet je wat ik voor je heb, luisteraar, toch?
1: Ja.
0: Hij heeft zoveel voor ons. En dat maakt echt het dienen van God ook zo bijzonder, vind ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Heb je nog iets te zeggen? At the end?
1: Nou, ik wil alle luisteraars zeggen van... blijf geloven.
0: Mm-hmm.
1: Dien God.
0: Mm-hmm.
1: Don't give up. Soms komt het snel, maar soms moet je lang wachten.
0: Mm-hmm.
1: Maar blijf geloven.
0: Ja.
1: Hij vergeet je niet. Soms lijkt het als hij ver is, maar hij is dichtbij. Mm-hmm. Praat tot hem en luister naar zijn stem.
0: Yes. En als het mensen zijn die Jezus nog niet kennen? Oh, wat zou u aan hen willen zeggen?
1: Ik zou ze zeggen van... Zoek hem. Praat tot hem. Je gaat er zelf van schrikken hoe wonderbaar hij is. Hoe hij je kan helpen. Hoe hij je kan voorzien. Wat je voor onmogelijk hebt gedacht. Kan hij mogelijk maken. Niets is onmogelijk voor God.
0: Amen. Helemaal. Luisteraars, we hebben Maureen. Niet in de studio, maar we zijn gezellig samen bijeen. En ik hoop dat jullie zijn gezegend door wat ze heeft verteld. Beginnende het verhaal van het krijgen van een huis. Dat zo onmogelijk was voor haar. Want ze vertelde, toen woonde ze eerst in 3 huurwoningen. En op een gegeven moment spreekt ze het uit van... Heren, ik wil volgend jaar in mijn eigen huis wonen. En kijk, we zitten in een situatie nu... waar het zo onmogelijk leek om je eigen huis te hebben. Maar gelet op haar verhaal... Het is de getuigenis. Het is dat we gehoorzaam moeten zijn aan God. Schrijf op wat je graag wil. Geloof erin. Dus geloof in het onmogelijke. En dan gaan we verder naar het van het kind. Dat vond ik ook zo mooi. Van als je het verlangen ook hebt. Wacht op God en laat God je geven wat je krijgen moet. Soms kan het een biologisch kind zijn. Maar soms kan je een zegen zijn voor een kind van iemand anders. Zo groot is God.
1: En ook dan gewoon iets. 1 dag voor mijn verjaardag ben ik in mijn huis gekomen.
0: Wauw. En dat was het ook precies een jaar?
1: Ja, precies een jaar.
0: Precies een jaar.
1: 8 september ben ik in mijn huis gekomen.
0: Wauw.
1: En 9 september was ik jarig.
0: Ai, ik ga een biggie.
1: Amen.
0: Ik ga een biggie. Voor mijzelf, voor mensen, luisteraars, is het ook een getuigenis van Gracita, blijf geloven. God gaat het voor je doen. Weet je, dus daarom ben ik ook bijzonder blij. Ik weet niet van jullie, maar ik ben bijzonder blij met de getuigenis van zuster Maureen. En het is mijn gebed dat God u nog veel meer gaat geven. Zodat u nog veel meer kan getuigen over zijn grootheid. Want God op biggie voetroom. Luisteraars, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat u gezegend bent. Ik hoop dat u gesterkt bent. Ik hoop dat u geïnspireerd bent. Voor degenen die hem nog niet kennen. Dat is wat zuster Maureen zei. Karin, ik zeg gewoon, Jezus, laat me zien wie u bent. En hij gaat zichzelf tonen. En ino de la shing. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. Gaat u nog nu weg? Want dan gaat de pastor zo dadelijk bidden voor degenen die gebed nodig hebben. We hebben het zelf gemerkt, zoals zuster Maureen het zei. Biggie Euroko, je moet alleen geloven dat God het voor je zal doen. En hij zal het voor je doen. En we kijken natuurlijk ook uit naar uw grote mooie getuigenis. Ik groet nogmaals. Een fijne dag verder. Dag.

geweldig interview met zuster Maureen van de Lucht Deira. Dank u wel voor het afleggen van dit interview. Mogen de Heere u zegenen, u en uw gezin. Heeft daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment is aangebroken voor gebed. Ook vandaag wil ik bidden voor u. Ja, als u iemand kent die gebed nodig heeft, roep de persoon er snel bij. Stuur de persoon een app of een sms of bel de persoon snel op. Want wij gaan bidden. En ik weet dat ook telkens wanneer wij bidden zo op de zondagen, dat mensen aangeraakt worden. Mensen hun genezing ontvangen. Anderen hun bevrijding ontvangen. Weer anderen ontvangen voorziening. En ik vind het heel belangrijk als de Heer iets voor u heeft gedaan. App ons dat even. Ja, stuur ons een WhatsApp. En u kunt dat sturen naar +597 8781 482. Ik herhaal het, +597 8781 482. Ja, en dan ontvangen we dat. En dat is toch altijd een bemoediging voor ons, dat wij die feedback krijgen. Getuigen is erg belangrijk. De Heer zegt dat ook in zijn woord, dat we de duivel verslaan. Ja, of verslagen hebben door het bloed van het lam en het woord van onze getuigenis. Getuigen is dus erg belangrijk. Elke keer wanneer u getuigt van wat God voor u heeft gedaan, verslaat u de duivel telkens opnieuw. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment. Heren, voor elke luisteraar die luistert. We danken u, Heren mijn God, voor doorbraken. We danken u, Vader, dat een ieder die zit onder het geluid van mijn stem, Heren, Vader, en terwijl dit gebed gaande is, dat er doorbraken plaatsvinden, Heren. Heren, ik weet dat door de gospelmuziek dat afgedraaid is geworden, de atmosfeer reeds is veranderd bij de mensen thuis. Het woord dat gepredikt is geworden, Heren, en het interview dat afgedraaid is geworden, het geloof bij de mensen heeft opgebouwd. En Vader, dit gebed is de icing on the cake. Heren, met dit gebed, Heren, geeft u de luisteraars de doorbraak die ze nodig hebben. Ik ervaar sterk in mijn geest financiële en materiële doorbraken die de Heren geeft, terwijl u luistert naar deze uitzending. Ja, de Heere wil het beste voor u en er is niks mis mee met een financiële doorbraak of een materiële doorbraak. De Heere weet dat u al deze dingen van nodig hebt. De Heere weet dat dingen betaald moeten worden. En ik ervaar heel sterk in mijn geest dat mensen doorbraken krijgen voor de betaling van hun huur. Er zijn mensen die luisteren. U krijgt doorbraak voor wat betreft een af te lossen schuld. En want doorbraak, ik kooi naar pistorie. Ja, er luistert iemand helemaal vanuit België. Ja, een financiële doorbraak zal zich plaatsvinden in uw leven. Ik zie een vrouwspersoon uit België luisteren. De Heere openbaart mij dat op dit moment. En de Heere geeft u een financiële doorbraak. Ik zie een getrouwde vrouw een behoorlijk geldsbedrag krijgen van haar wederhelft. Ik ervaar doorbraken en ik zie doorbraken op dit moment. Ja, de Bijbel zegt: geloof in de Heere en u zal bevestigd zijn. Geloof in zijn dienstknechten, de profeten, en u zal voorspoedig zijn. Ja, join uw geloof met mijn geloof en ontvang uw financiële, materiële doorbraak nu. In Jezus' naam. Amen en amen. We gaan luisteren naar Roy Adinda. We hebben al eerder naar hem geluisterd vandaag, toen we het nummer De Jezus Botekon afdraaiden. We gaan weer even luisteren naar Roy Adinda. Dit keer met het nummer Theo Gona Hemel. En laat het nummer u zegenen.

Het zit er bijna op voor vandaag. To all good things comes an end. Ja, en ik wil een ieder danken die elke keer trouw luisteren naar het programma Revival Now. We hebben vaste luisteraars die luisteren naar dit programma. Ik wil in het bijzonder al deze mensen bedanken voor het luisteren. En in het bijzonder willen we ook dankzeggen de vrouwenafdeling van Santo Bomma. Ja, ik heb begrepen dat de vrouwen daar zo trouw luisteren naar Revival Now. En dat doet mijn hart heel goed. Ja, we mogen dit programma een zegen blijven zijn voor alle vrouwen op de vrouwenafdeling van Santo Bomma. Ja, ik heb zelfs een cadeau van hun gehad met Vaderdag jongsleden. En dat heeft mijn hart heel goed gedaan. Ja, dus een speciale power naar alle vrouwen van de vrouwenafdeling van Santo Bomma. We willen ook de heer en broeder Clifton Limburg bedanken voor deze gelegenheid om dus elke zondag bij u in de huiskamer, of waar u bent, van waar u luistert, naar dit programma te kunnen luisteren. Mogen de heren hem en zijn gezin rijkelijk zegenen. Nou, rest mij nog de bekendmakingen aan u door te geven. Woensdag aanstaande hebben wij onze Wednesday Academy. En we gaan deze weer opstarten. En een hele gezegende studie aan u presenteren. Zaterdag hebben wij dienst voor de jongeren. En de jeugddienst, de jeugdgroep van gemeente Bethel Opperoem. Heeft als naam de Prophetic Youth Army. En de dienst begint om 6:00. En de komende zondag, volgende week zondag, hebben we onze opwekkingssamenkomst in de ochtenduren om 9:00. In gemeente Bethel Opperoem. Aan de Matapikastraat 6 te Flora. Ja, voor de mensen die vandaag een dienst willen bezoeken, dat kan. Zo meteen om 9:00 starten wij. Als u nu nog thuis bent en u maakt uzelf snel klaar, u komt. Ja, dan bent u nog op tijd om het woord te horen. Ja, zo niet bezoekt u een van de doordeweekse diensten. Wel, voor vandaag groet ik. Ik ben pastor-profeet Patrick Botsen en ik hoop u een keer te ontmoeten, te zien. Ja, zo niet, dan hoort u mij volgende week weer in het programma Revival Now. God bless you.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 5 juli, kassavesoep met kip, nasi met kip, kibbeling met friet en pasta met gegrilde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kammerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 5 juli, cassavesoep met kip, nasi met kip, kibbeling met friet en pasta met gegrilde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kammerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: thing, nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
2: Connecting
1: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, Lim.
2: Connecting the Dots.
3: Beste luisteraars, het is zondag 5 juli 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Helemaal in de WK-sfeer. Dit is Connecting the Dots. U aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rabba. Ja, afgelopen week hebben we tussen midden in de week ook nog erbij. Hè, Kitty Kotti gevierd, het Maspas Day, Dag der Vrijheden. Verschillende namen. Hè. Mevrouw McLeod zei de officiële naam is eigenlijk... Vrijheden, oké. Maar zo hebben we dat. En nu gaan we voort in juli, de maand juli. Maar ja, volgende week hebben we de toppers van het WK-voetbal. Hè? Kwartfinale, semifinale en de grote finale. Weet je, nou dat wordt spannend, dat wordt spannend. Goed. We zien wel hoe we dat gaan managen met Connecting the Dots. Tussendoor of daarna, we kijken, u hoort het wel op tijd. Nu zijn we wel steeds een paar weken al een half uurtje eerder dan 1 uur. Het mag der gewoonte, zeg ik dan. Het is 1 uur, maar intussen was het 12:30. Het was nog geen 1 uur in de middag. Maar goed, straks is alles weer volgens een normale schema. Goed. Dus we gaan kijken wat het wordt. Deze week, ja, is alles toch wel gericht op het WK gebeuren. Wel niet de actuele wedstrijden en analyses, daar hoort je al genoeg van. Maar gewoon wat Dots connecten met het verleden. Hebben we al een paar keren een beetje gedaan. Maar dan gaan we nu toch wat kijken van... is het werkelijk zo dat politiek en WK... vaker met elkaar verweven raakten. Dat is waar. Vanaf het begin was dat duidelijk zichtbaar. Af en toe minder. En dan weer volop. En vooral het WK van 1938. Het derde WK dat werd georganiseerd. Vooral dat WK stond sterk onder politieke invloeden van her en der. Maar je kan die lijn ook doortrekken naar andere wereldevenementen. Zullen we daarbij even doen. Dat is connecten naar bijvoorbeeld Olympische Spelen. Dat ook wel vaker met politiek verweven raakt. Op het moment dat er zulke grote massa mensen gericht zijn op een doel, sport of wat dan ook. Ja, sport verbroedert. Maar soms wordt dat ook gebruikt om bepaalde zaken naar voren te brengen. Die zullen we dan ook in dit programma even aanhalen. En intussen is ook voor velen die Nederland krachten voor Nederland is dus dat land uitgeschakeld in een dramatische wedstrijd Nederland-Marokko, wat hier en daar een beetje wat ruzietjes en toestanden heeft veroorzaakt. De gemoederen waren verhit, maar toch wel goed even na te gaan zullen we ook doen na de break hoe dat is met de relatie Nederland-Marokko. Marokko, dat is geen relatie van vandaag de dag. De relatie tussen Nederland en Marokko, de eerste contacten gaan terug naar, schrikt u niet, die gaan terug tot de 16e eeuw. Ja, voor de Gouden Eeuw zelfs, voor Nederland. Maar goed, Marokko is een monarchie. En sinds 1999 wordt dat geregeerd door Mohammed VI. Oké, de hoofdstad Marokko is Rabat. Andere steden zijn Casablanca, Tanger, Marrakesh. Nou goed, het is een islamitisch land. En we gaan toch wat dieper in op die relatie tussen deze twee landen, Nederland en Marokko. Dan ziet u dat het niet zomaar iets is dat de gemoederen een beetje gespannen waren aan het begin en ook aan het einde toen de zaak na penalties een beetje tot een beslissing kwam. Fout voor Nederland, goed succes voor Marokko. Dan begreep u misschien beter als we daar wat even op ingaan. Dat soort bepaalde parallellen herkennen, ook wat we hier kennen. Goed, in ieder geval, voordat we de break hebben, zullen we even nog wat spreuken over geluk. Ja, en minder geluk, wat nu een rol speelt bij dus het voetbalgebeuren. Nou, even kijken. Je hebt vaak dat je bloemen langs elke weg ziet staan. Je kan ze zien, maar niet iedereen weet van die bloemen een mooi bloemstuk te schikken. Dat kan niet in ieder. Dus vaak zijn de dingen er, maar om daar goed gebruik van te maken, ook tijdens het voetbalspel, dat is de kunst. Anders is het geen kunst natuurlijk. Nou, en dan hebben we hier een andere uitspraak. Slechts hij is gelukkig die het denkt te zijn. Dus als je denkt dat je gelukkig bent, ja, dan ben je gelukkig. Je bent het misschien nog niet. Maar slechts hij is gelukkig die het denkt te zijn. Dan heb je het in gedachten, dat is toch goed. Droomt erover. De gelukkige mens is degene die nooit stopt met te hopen om eens gelukkig te worden. Ja, toch? Dat is ook met het voetbalspel. Je moet blijven hopen dat je ooit eens weer eens of nog eens of, een toppositie haalt. De gelukkigste mens is degene die nooit stopt met te hopen eens gelukkig te worden. Je moet door blijven hopen. Maar ik zou komen, van ik kom, en dat trobby. Maar dan heb je tenminste toch steeds gehoopt. Ja, wie niet van het geluk weet te genieten als het bij hem langskomt, moet niet klagen als het geluk hem verlaat. De stakke locomotie. Weet je, moet je weten hoe je daarvan geniet, gebruik, niet misbruik, gebruik maakt. En dan zou je niet klagen als het je verlaat. Anders je nou verklagen, moet je niet klagen als het je verlaat. Als je niet gebruik van hebt gemaakt. Nou, het gaat met het geluk vaak. Dit was een kiek. Hè? Het gaat met het geluk vaak als met onze bril. Voor de mensen die brillen dragen zijn. Ja, het gaat met het geluk vaak als met onze bril. We zoeken het overal. Overal, maar we hebben het op onze neus. Daarmee zegt men eigenlijk van, inom sukakolukutum sifara, adenainosu. Daar is het dichtbij, maar we zoeken het soms te ver. En dan zie je het geluk niet. Het is vlak op je neus. Oké. Shakespeare zei, ik zou niet erg gelukkig zijn als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben. Wat denk je wel? Ja, zo. Ja, ik zou niet erg gelukkig zijn als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben. Shakespeare. En tot besluit voor de break. Geluk is een tussenstation tussen te weinig en te veel. Te weinig en te veel. En daartussen is het geluk. Mooi gezegd. Nou, dat hoeft niet altijd waar te zijn hoor. Maar goed, daar hebben we nu de break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug met deze een beetje op het WK gerichte, op het WK gerichte aflevering. Ja, nog voordat het WK van 1938 van start ging, was een van de belangrijkste voetballanden was al verdwenen uit de race. Het was de begin. Wat is gebeurd dan? Nou, het WK voetbal heeft intussen velen heden ten dagen in hun greep. Oké, het is het grootste toernooi. Dat kunnen we echt wel beamen. Het trekt wereldwijd miljoenen toeschouwers en kijkers. En volgers, of ja, de radio nog zelfs. En dan ga je maar gang. En er gaan honderden miljoenen dollars om in dat WK gebeuren. Vanaf souvenirtjes, kaartenverkoop, tv-rechten vooral en zo. Nou, ga je gang. Zelfs landen die al uit de race zijn, Curaçao en maar op, die krijgen al wat toch. Want ze hebben toch meegedaan. Al is het niet geweldig veel, maar dat was dat niet. Dus het is alleszins een toernooi om aan mee te doen. De ogen zijn op je gericht. Ik noemde Curaçao zo net. Ja, we waren toch zo apetrots. Apetrots is misschien een beetje niet juist gekozen. Ja, ze waren toch berentrots. Ja, omdat ze een eerste goal ooit in een WK als land hadden gescoord. Kleinste land dat ooit had meegedaan. Nou, dat Trobi, de Malassie. Maar ze hebben ook gewonnen. Dat is het mooie van dit soort sportevenementen. En die keeper van ze, nou, dat is fenomenaal. Maar goed, oké, daar ga ik te veel daarop in. Ja? Maar goed, het is dus niet voor niets genoemd koning voetbal. Sinds mijn jongting, we luisterden toen naar de uitzendingen via Radio Nederland Wereldomroep, werd het gerelateerd naar ons toe via Apinti onder andere. Nou, ik noem maar een naam. Oké. Nou, maar ook bij vele WK's, ook bij dit WK, komen er allerlei minder gezonde toestanden naar boven. Bij dit WK waren er nogal wat strenge douanegrenscontroles, luchthavens, en die werd verboden naar binnen te komen wegens contacten of alle soorten zani. Vooral in de USA. En er was een ander geval waarbij een team werd uitgejouwd toen het volkslied werd gespeeld. Kijk, er kunnen dingen zijn, de politieke spanningen tussen, maar mensen, het land zijn uitgegaan. En toch moet je dat niet doen, vind ik. Een volkslied uitjouwen terwijl het wordt gespeeld. Nou, wil je spieken, je kan misschien desnoods opstaan en je rug draaien door sommigen. Maar uitjouwen, ik weet niet. Maar goed, je kan er niet onderuit dat politiek in veel gevallen invloed heeft op het wereldgebeuren en dus ook op het sportgebeuren in dit geval. Maar nogmaals, het is niet iets van vandaag. Oké? En vandaar dat ik toch wel even wil aanhalen het WK van 1938, het derde WK dat gehouden werd. In 1934... was het gastland Uruguay. Ik zal u nu vertellen hoe bij de selectie Uruguay het gastland is geworden. En het land heeft toen heel sterk zijn nationalistische gevoelens doen uiten tijdens het WK-toernooi dat op hun bodem werd afgedraaid. Een beetje twee ploegen als nu, maar het maakte ook dat zij het eerste toernooi hebben gewonnen. Goed, het tweede WK werd in Italië georganiseerd. Ook dat was een hele jugu-jugu hoe dat zover is gekomen. Landen die het gastland wilden zijn trokken zich terug, anderen gaven anderen de voorkeur en uiteindelijk werd Italië om het in 1938 te organiseren. Intussen was daar de dictator Benito Mussolini aan de macht gekomen.
Dat is niet zo'n frisse situatie daar. Benito Mussolini was daar de dictator. En natuurlijk, wat weer aan de goed begrijpelijk, maakte hij flink misbruik, kan je zeggen, van dit toernooi om er een politieke show van formaat van te maken. In eigen land. Nou. Je weet, zijn bijnaam was de Duus, de voortrekker. En hij had een beetje ook dezelfde showachtige kenmerken als zijn vriend daar aan de andere kant van de Alpen. Adolf Hitler, ook met die uitgestrekte hand als groet. Nou, en natuurlijk moest daar toch wel iets goeds uit de bus. Italië die won. En het derde WK in 1938 werd in Frankrijk gehouden. In een periode dat de fascisten nog sterker in opmars waren in West-Europa. Behalve Benito Mussolini had je in Duitsland de sterke opkomst van de NSDAP. De Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiterspartij, geleid door Adolf Hitler. En er was ook nog een andere dictator flink aan het tekeer gaan. Dat was Generalissimo Franco in Spanje. Ja, maar dat komt straks. Oké. En natuurlijk hadden deze gebeurtenissen ook effect op het WK gebeuren. Al was dat een sportief gebeuren, maar die sterke opmars van het fascisme, politiek geladen, populisme ook erbij, dat natuurlijk ook effect. Want ook Duitsland was uitverkoren om mee te doen in de laatste ronden, ja, het toernooi mee te doen. En Frankrijk en Duitsland waren gezworen vijanden sinds Duitsland de Eerste Wereldoorlog had verloren. En inderdaad vernederend was behandeld door Frankrijk. Kijk, als je gewonnen hebt, heb je gewonnen. Maar je moet je tegenstander daarbij ook niet zwaar vernederen. En dan wek je geesten op die niet fris zijn. En om even een connecting de Duits te geven, hoe diep dat kan gaan. Duitsland moest toen een vernederende vrede tekenen. En als vernedering hebben de Fransen toen gewoon een treinwagon genomen van het station. En midden in het Bois de Versailles, in het bos van Versailles gezet. En in een treinwagon moest de Duitse leiding een vernederend overgave traktaat tekenen. Waarbij ze land moesten afstaan, herstelbetalingen moesten doen. Het land ging bijkans failliet, verschrikkelijk. Toen de Duitsers in 1940... ja, na een enorme opmars op Frankrijk hebben bezet, Parijs binnenstormden, marcheerden langs de Eiffeltoren. Verschrikkelijk hebben zij de Fransen toen vernederd. Zie toch, oog om oog, tand om. Dat is niet mooi, het mag niet goed zijn. En wat hebben ze toen gedaan? De Duitsers hebben die wagon die men in het museum had bewaard, hebben ze uit het museum gehad, precies weer daar in dat Bois de Boulogne, Boulogne, hebben ze het gezet en ze hebben daar in diezelfde wagon waar zij die vernedering hadden ondergaan, hebben ze de Fransen ook een vernederende overgave laten tekenen. Is je toch? Het oog om oog, tand om tand is niet mooi, maar in een verneder je tegenstander. Ja, maar les petits faciles, oké. Ja, dien je dingen in, ga. Oh, maar gaan we niet vernederen en dingen van je afpakken en je. Nou, in ieder geval, dit WK van 1938 was toen nog niet gebeurd dat de Duitsers Frankrijk al, want het duurde niet lang hoor. Niet lang daarna gebeurde het. En in 1938 begon het al direct goed, nou goed, slecht. Toen dus Oostenrijk, nog voor het WK startte, stuurde Oostenrijk een telegram naar de FIFA en zei dat het land niet meer zou meedoen aan het WK van 1938. Terwijl Oostenrijk een van de kanshebbers was, een sterke groep voetballers en ze hadden echt een goede naam en ze waren kanshebber. En ze hadden gezegd ze konden niet meer deelnemen aan het WK. Waarom?
Oostenrijk was niet lang daarvoor, in 1938 eind, door de nazi's, door Nazi-Duitsland, zonder slag of stoot ingelijfd. Klaar, zonder geweld eigenlijk. En de nazi's noemden die inlijving in het Duits de Anschluss, aansluiting, de Anschluss, oftewel de aansluiting. Ja, even tussendoor, Hitler zelf was van huis uit afkomstig uit Oostenrijk. Twee nog meer. Raar kan het lopen, hè? Nou, dus Oostenrijk bestond voor het begin van dat WK van 1938... waren ze plotseling als land, bestonden ze niet meer. Ze waren ingeleefd door Nazi-Duitsland. Dus ze konden niet meer deelnemen als een aparte ploeg aan het WK van 1938. En ze werden niet voor niets, Oostenrijk, werden zelfs het wonderteam genoemd. Het wonderteam. Dus daar zie je dat mensen als een kanshebber zag. Nou, het Oostenrijkse team werd toen ook ingeleefd in het Duitse voetbalteam dat aan het WK zou deelnemen. Maar liever had men dat niet gedaan, want het bracht één broeier daar in dat team. Natuurlijk. En de Oostenrijkers die net zijn ingeleefd, ga je ze ook in een ploeg inleven met die Duitsers. Wat ben je? Wat scheelt je? Het werd één onderling gejoegoejoegoe. De ploeg kon niet tot daden komen. Je ziet het? Eenheid maakt macht, maar verdeeldheid breekt macht, ja, en kracht. En het Duitse team werd al in de voorronden, ja, uitgeschakeld. Kies dat mooi, kan je zeggen. Maar goed, oké, eigen schuld, dikke bult. Dus een haakjes, ja, het is toch even goed om het als een connecting te noemen. Het is een stukje geschiedenis. De Anschluss, we begrepen daar niet zoveel van. De Anschluss werd namelijk uitgebeeld, mooi uitgebeeld, in die heel bekende toen musical, The Sound of Music, met Julie Andrews en, hoe heette die, commandant-generaal, of hij was van Trap, met die kinderen, een hele stoot kinderen had hij, en Julie Andrews was een non, speelde een non, en die moest die kinderen een beetje onder de hoede nemen. En ze deed het machtig. En tijdens die film gebeurt die Anschluss ook. Je ziet ook in die film plotseling wapperen overal Duitse hakenkruisvlaggen. Ja, en de Duitse officieren die liepen overal binnen te marcheren. En intussen was er een zangkorenfestival aan de gang, waarbij de, en dat is, heeft echt ook bestaan, die familie, ja, die zingende familie, in die film uitgebeeld door de familie van Trip, of van Trap, of Trip, ja, en ze hadden ook dus wat nummertjes om te spelen. En terwijl ze daar in zo'n stadion of weet ik wat, arena zitten, ja, intussen was dus Oostenrijk onder de voet gelopen door Duitsland, zonder slag of stoot, kwamen die koren zangnummers brengen, wie zou winnen, niemand weet het. En daar op de voorste rij zaten die Duitse officieren, prachtig, daar zaten ze geweldigheid te spelen, je zag niet toch fascisten daar. En meneer van Trip met zijn familie, hij, op een gegeven moment zingt hij dan alleen, ja, toen die kinderen dan snel wegboren, want ze zouden vluchten naar dus Zwitserland, via de bergen, ja. Zo zong hij dan alleen een liedje. En ik weet nog, vele mensen, ik ging op blokfluitles en we moesten dat liedje ook op de blokfluit van meneer Snijders kregen les, moesten dat liedje ook zingen of op de blokfluit spelen. En dat was het liedje Edelweiss. Ja, Edelweiss, my donkey forever. Ja, ik ga niet zingen hier. Ja, het is een sterk nationalistisch Oostenrijks lied, want de Edelweiss groeit heel moeilijk op de berg Hellingen, witte bloem, prachtig in het zonlicht als de ochtendzon. En zingt hij dat in volle toon met zijn gitaar. En op een gegeven moment raakt hij geëmotioneerd. Was hij moet zingen van Edelweiss, love my country forever. Dan stopt hij, kan niet meer zingen. En het publiek neemt over.
En zingt dat liedje verder. Hij krijgt uit zijn stem terug en hij zingt het verder af. En die Duitsers zitten daar met een mond vol tanden zuur te kijken. Want die hele zaal zingt dat liedje uit volle borst. En je ziet, nationalistische gevoelens zijn ook wel enorm belangrijk. Niet als overdreven, maar in zo'n geval kan je best voorstellen... dat iedereen dat lied heeft gezongen en de film ook... Prachtig om

Han var de allas i eerste beide voorronden al. Maar ook Spanje kon niet meedoen in 1938, want ze hadden inderdaad ook een sterke ploeg. Nog steeds Spanje, toonaangevende kracht op het voetbalgebeuren en het voetbalgebeuren. En, maar in 1936, twee jaren voor het WK van toen, was er een verschrikkelijke burgeroorlog uitgebroken in Spanje. De Spaanse burgeroorlog. En nou, dat was niet leuk wat daar is gebeurd. En Hitler steunde de ene kant de nationalistische generalissimo Franco. En de andere steunden dus de republikeinsgezinden. En het was één gedoe. Verschrikkelijke bombardementen zijn gevoerd. En duizenden doden. En Hitler heeft daarbij ook gebruik gemaakt om bepaalde wapens van hem tijdens de Spaanse burgeroorlog te testen. En een van de wapens die hij daar goed heeft kunnen testen was de Stuka tuikbommenwerper. Zo'n eenmotorig tweezits vliegtuig. Een levensgevaarlijk ding. Met een, geen rechte vleugels. En die vleugels hadden een knik. En bij het duiken maakte dat vliegtuig een verschrikkelijk eng fluitend geluid. Dus als de Stukas aanvlogen, dan begon je al weg te rennen. En dat hebben ze een verschrikkelijk bombardement mee uitgevoerd op de Spaanse stad Guernico. Guernico in Spaans Baskenland. Een gedeelte dat ook tot de dag van vandaag een beetje zich weer afscheiden. En daarbij zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Ja, de Stuka-duikbommenwerper heeft daar inderdaad, zijn waarde bewezen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daarna. Verschrikkelijk ding moet dat zijn geweest. Maar ook Engeland wilde niet meedoen met het WK van 1938. Het voetbal komt uit Engeland. En ze willen niet meedoen met het WK. Ja, dan heb je weer dat gedoe. Arrogantie. En de Engelsen voelen zich altijd beter. Ja, de Engelse voetbalbond vond van hun voetbalcompetitie in Engeland was veel beter. En ze hoefden niet mee te doen met het WK om te wijzen hoe geweldig ze waren. Echt die arrogante Engelsen weer. Nou goed, dat hebben ze even meegehad. We hebben ook onze dingen, zij ook. Oké. En zo hebben zij dus niet meegedaan met het WK. Italië deed natuurlijk mee, want die wilde na de winst van 1934 weer WK winnen. Achter elkaar de tweede keer. Die beker heette toen nog de Jules de Rimet beker. Van die Fransman die het helpen organiseren. Of het organisator van het WK gebeuren. En ze hebben natuurlijk een enorme propaganda gemaakt. Ja, wat dacht je nou? Tijdens de tijdens een van de eerste wedstrijden waar Italië speelde tegen Noorwegen voor ronden. Die wedstrijd werd gespeeld in Marseille. En Marseille ligt aan de Middellandse Zeekust, niet ver van Italië. En sinds de overname van Mussolini in Italië waren er tienduizenden Italianen gevlucht naar Frankrijk, vooral naar Marseille, niet ver van de Italiaanse grens. Dus toen de officiële Italiaanse ploeg ging spelen in Marseille, braken er relletjes los in de stad, betogingen, anti-Mussolini-betoging door die gevluchte Italianen die woonden in Marseille. Die waren, je kent dat nog steeds, hè, mensen in het buitenland die vluchten uit een land en dan maken ze ruzie. Ja, tegen dat natuurlijk, ik kan voorstellen, zoals in Iran en Syrië en ook zo. Maar laat het. En ja, die Italiaanse ploeg die stoorde zich daar niet aan en ze hebben dus aan het begin van de wedstrijd tegen Noorwegen hebben ze de Mussolini groet gebracht. Lekker dat ze die Hitler groet, hè? Zo hebben ze Mussolini groet gebracht, fascistische groet in het stadion. Nou, je begrijpt, die Italianen die daar in Marseille woonden hebben één groot boekconcert ervan gemaakt. Maar ze hebben rustig gespeeld en ze hebben Noorwegen gewonnen en gingen door naar de volgende ronde.
En de Italianen, daar heeft Mussolini iets uitgehaald dat ook niet pluis was. Ja, de Italiaanse

0: ploeg kwam geloof in de halve finale, kwartfinales uit tegen de Franse ploeg. Het gastland in Parijs nog erbij. En wat heeft Mussolini toen, of heeft toen opdracht gegeven aan die ploeg, dat ze niet in de gebruikelijke blauwe trui moesten verschijnen op het veld, maar in een zwarte trui. In een zwarte trui. En waarom was dat? En op die trui was dan het symbool van de Mussolini-beweging. Zo'n bijl, ik op een tomahawk, maar dan met een paar stokken gesteund. En zo'n bijl, oude bijl, Romeinse bijl. Ja, hebben ze op die trui afgebeeld. Nou, die zwarte trui herinnerde aan de zwarthemden. Dat was een soort paramilitaire organisatie, een soort volksmilitie, die dus Mussolini had als ondersteuning toen hij aan de macht kwam. Deze volksmilitie ging overal relletjes trappen en vergaderingen van tegenstanders uit elkaar slaan en noem maar op, winkels plunderen van tegenstanders. Nou, dus die zwarthemden waren in de moderne toen Italiaanse geschiedenis een vlek, een blinde vlek. Die mensen waren boos. Daar stonden ze daar, in het zwart, met het fascistisch teken van Mussolini op het truitje afgebeeld, die bijl. En stonden ze daar in het stadion en ze brachten ook daar in die zwarte trui de Mussolini groet. Nou, als dat geen politiek misbruik maken is. Goed. Je weet, de Duitsers. Die twee deden veel. Mussolini heeft veel nagedaan van die Duitsers. De Duitsers hadden ook hun fascistische groet, leek erop. En ze hadden ook zo'n fascistisch teken. Dat hadden ze gestolen, kan je zeggen, van de oude Hindoes. Dat is de swastika. Het hakenkruis. Je ziet hier in Suriname bij sommige Hindoe-tempels dat hakenkruis ook afgebeeld. Maar dat is niet het hakenkruis van die fascisten, van die Hitlerbende. Want die poten van het originele Arische hakenkruis gaan linksom. Hitler, die bende van hem, heeft het hakenkruis met die pootjes rechtsom laten keren. Nou, je kunt nagaan en zult het zien. En op sommige tempels hier hebben ze het toch wel rechtsom laten keren. En dan is het wel het fascistische hakenkruis. Zo die mensen adviseren om dat ding snel anders te schilderen, linksom. En dan is het een foute teken. In ieder geval, Italiaanse ploeg stoorde zich niet aan al die commotie in het stadion. Het gefluit en boegeroep en ze speelden een rustige wedstrijd tegen Frankrijk. Maar goed, u ziet het, het is toen al in 1938 behoorlijk fout gelopen met dus politiek en sport. Ja? Dat fascistisch teken van Mussolini op die trui, die bijl, dat wordt een Vasquez genoemd. Hm? Ja, dus misschien is daar het woord fascisme vandaan ook al geïnspireerd. In ieder geval, niet lang na dit WK valt Duitsland dan Polen binnen. En ja, Engeland en Frankrijk verklaren dan de oorlog aan Polen, aan Duitsland. En de Tweede Wereldoorlog is dan een feit nog niet op het slagveld. Dat komt een jaar daarna als de Duitsers via Nederland en België Frankrijk binnenvallen. En nou, het moet een verschrikkelijk, weet het, door leerboekjes die we hebben gezien op school en de foto's en noem maar op. Het is een verschrikkelijk gebeuren geweest. Er moet nooit meer zoiets gebeuren. Zo'n enorme, niet om over te praten eigenlijk. En we hebben het ook meegemaakt hier, want toen Duitsland Polen binnenviel en Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarden aan Duitsland, ik noemde het al een week terug geloof ik, ja, zat hier een Duits schip in de haven daardoor vast, want hij kon nog naar Cayenne uitwijken, want dat was zijn oorlog. Hij kon nog uitwijken naar de Engelse kolonies toen hier in het Caribisch gebied, Trinidad, Guyana. Hij zat hier vast, want Nederland was toen nog neutraal. Toen de Duitsers in mei 1940 ook Nederland binnenvielen, toen is dus de bemanning van de Goslar hier in de haven geïnterneerd. Maar goed, daarover heb ik al wat verteld. Ja? Goed, dat was dus dan het een en ander rond het WK van 1938... dat beladen was met politieke toestanden en noem maar op. We zullen iets later ook misschien wat zeggen over de Olympische Spelen, die ook eens behoorlijk beladen zijn geweest met politieke toestanden. Mijn hemel, wat er daar niet allemaal is gebeurd soms. Hallo, Poomboy. Goed. In dit toernooi wat spreuk om even de spanning te breken. Je weet, het gaat nu om winnen. Ja, wie gaat met de eer strijken? Wie gaat de WK-beker naar huis nemen? Roem en eer. Maar nu de vraag. Zijn deze twee begrippen hetzelfde? Roem en eer. Of zijn het synoniemen? Je bent beroemd. Is dat hetzelfde als je bent geëerd? Toch niet, er is een verschil. Nou, wat is sterker? Je kan je roem verliezen. Oké, dan ben je niet meer beroemd. Maar als je eer verliest, straks een spreuk daarover. Ja, die wordt niet meer geëerd. Dat moet ook trang aan, volgens mij. Ja, de legendarische, we hebben het over voetbal. De legendarische Braziliaanse voetballer, bijgenaamd Pelé, was beroemd. Absoluut, wereldberoemd. Maar zeer zeker, hij was ook geëerd. Om zijn eenvoud, om zijn sociale bewogenheid. Hij komt uit het arme gezinnen bewegen. Hij heeft altijd voor de arme mensen wat gedaan. Zich niet uit naar zijn schoenen gaan lopen en geweldig gaan spelen. En nee, zeer sociaal bewogen. Een zeer sympathieke persoonlijkheid. Dus hij was niet alleen beroemd. En hij wordt nog steeds als de beste voetballer aller tijden genoemd. Hij kende alle kneepjes van het voetbalspel tot in de finesses. Maar zijn manier van bewogenheid en meedoen met sociale steun geven aan de armen enzovoorts. Dat heeft hem echt tot een geëerd persoon gemaakt. Hij werd geboren als Edson Arantes do Nascimento, geboren in 1940 en niet lang terug op hoge leeftijd, overleden in 2022. Maar goed, altijd heeft hij gespeeld voor de club Santos. En u zult nou merken dat er heel wat Braziliaanse vlaggen hangen bij mensen. Niet alleen bij mensen afkomstig uit Brazilië, maar vele Surinamers, vooral de ouderen, kraken nog altijd voor Brazilië. En daarbij is de figuur van Pelé de grote trekker geweest die het Braziliaans voetbal in Suriname enorm aanzien heeft doen krijgen. En de club Santos ook. Maar goed, dat was even een correcting. Enkele spreuken over roem en eer. Ja, wees niet begeerig naar roem. Nee, want uit de praktijk blijkt maar al te vaak dat roem een trompet bij zich draagt die meer vijanden bijeenroept dan vrienden. Je weet, een trompet, daarmee roep je vooral soldaten. Ja? Maar roem draagt een trompet die meer vijanden trekt dan vrienden. Hm? Wilt u dat men u roemt? Doe het dan zelf niet. Dus roem jezelf niet. Als je wil dat anderen je moeten roemen, dat moeten zij doen. Hm? Oké, het is met eer als met het leven. Dit vond ik toch wel wat ik zo net zei, hè? Met eer. Het is met eer als met het leven. Wanneer mensen eer verliest, dan is het voor altijd. Zoals het leven. Als je leven verliest, is het voor altijd. Net als met eer. Als je eer verliest, is het voor altijd. Je eer raak je, komt niet terug. En dat zijn dingen die mensen vaak over het hoofd zien als ze zich te buiten gaan aan eer loze en eerbare praktijken, geen foute dingen doen. Ja, maar Gwangalantimoni, ja, maar zingen toch ook even Gwangalantimoni, inafulong. Maar wat ga je vluchten als je de samenleving hebt belazerd, bestolen? Je hoeft niet te vluchten. Het gaat je inhalen, waar je ook gaat. Oké, okay? Dus je eer verliezen is het ergste wat kan gebeuren met iemand. De Japanners gaan zelf zo ver, dat als bijvoorbeeld een gek voorbeeld, maar of zo gek is het ook weer niet. Als bijvoorbeeld een Japanse bankdirecteur heeft gefrommeld met het geld van de beleggers van de bank, en hij wordt daarbij gesnapt, hij gaat voor de rechtbank, dan is de oplossing vaak voor zo iemand dat hij dan seppuku, of met zijn zwaard snijdt hij dan, nou ja, zelfmoord pleegt. Dan heb je eer voor je familie gered. Nou, dat gaat heel ver. En dat ook in de Tweede Wereldoorlog heb je dat gehad. Dat mensen, hoge officieren, die dan kritiek hadden op Hitler en zelfs hadden meegedaan aan een complot op een bomaanslag op hem te plegen, dat mislukte. Die tafel waar hij aan zat in de vergaderzaal was van eikenhout. Hij heeft die blast opgevangen, hij is behoorlijk gewond geraakt. En men dacht dat hij dood was. Van Stauffenberg had die ook aanslag gepleegd. Daar is ook een mooie film van. Ja, u mag het bekijken als u de geschiedenis kent. Die film is getiteld Operatie Valkyrie. Operation Valkyrie. Hele goede film, goed uitgebeeld. Hoe ze die coup hebben gepleegd. En ze dachten dat Hitler dood was, maar hij had het overleefd. Ja, ze zijn allemaal geëxecuteerd. En sommigen hebben de hand aan zichzelf geslagen. Dus ze kregen de kans van oké, je bent een hoogofficier. Je hebt iets gedaan in opdracht van iemand om tegen de Führer in te gaan. Hier heb je een pistool met één kogel. We laten in de kamer en jij doet de rest. Nou, bang. En die man heeft zichzelf dan, is daarmee zijn eer, ja, op die manier gered. En niet dan als een eerloos mens berecht geworden. Dat is heel moeilijk. Eer is een heel belangrijk iets. Als je eer verliest, is het voor altijd. Krijg je nooit meer terug. Ja? En hier is het een beetje wrang. De laatste eer die men soms aan een overledene bewijst, is soms ook de eerste. Dan past de mij eer op persoon. Oké? Sommige mensen zijn vaak constant dronken van andermans roem. Anoju roem, de roem van anderen, brengt ze in een hyperstemming. Oké? De enige mensen die een standbeeld verdienen, zijn vaak degene die dat standbeeld niet nodig hebben. Anderen willen ze eren, maar de persoon zelf heeft dat standbeeld niet nodig. Die heeft genoeg eer om dan nog een standbeeld. Wat gaat daar nog meer eer betekenen? Ja? Ik bedoel, het staat niet eigenlijk. Maar goed, ik ken dat wat ze hebben gedaan met het standbeeld van Saddam Hussein, toch? Dan hebben ze naar beneden getrokken. Het beeld wilde niet omver getrokken worden, toch? De mat haar en poeren. Dat kreeg je nog, hè? Nou, wie zijn medemensen eert, wordt in feite zelf geëerd. Vidja grani di trasma. A grani ka yutu. Je grani en schreefi. Ja, deze vond ik ook leuk. Een beetje apart. Als je eieren wil hebben, moet je het kakelen van de hennen verdragen. Want je weet, als hennen, kippen, eieren leggen, dan heb je kakelt. Dus als je die eieren wil, moet je dat kakelen verdragen. En als laatste, idolen, je weet mensen, die je eert, geweldig eer, weet je. Heb je altijd van die idolen nu, of vroeger, muziek en sport. Idolen moet men niet aanraken. Want hun verguldsel blijft anders aan je handen kleven. Denk eens aan, spreek die smaartijgie toch. Idolen hebben meestal, zijn ze verguld. Dat is nog vast ding. Aan verguldsel het aanplak, nee. Goed, tot slot een kleine info over dus de relatie tussen Marokkanen en Nederlanders, Marokko en Nederland. Dan zult u merken dat die wedstrijd niet zomaar een wedstrijd was. Er zat veel meer achter. Ja, oké. Bij de uitschakeling van Nederland door Marokko zijn wat gemoederen verhit geraakt. En de Nederlandse zijde vooral. Ja, de Marokkanen die zijn in blijdschap de straat opgegaan. Maar de Nederlanders konden dat verlies niet verdragen. Begonnen op Facebook te schelden op die jongens die die penalties hadden gemist. Racistische kreten. Wat heeft dat voor zin? Ga je dat winnen? Ik bedoel, als je ongenoegen wil uiten, doe dat niet met racistische dingen. Dat is kleinzielig. Dan ben je kleiner dan het klein. Ja? En anders, dat heb je altijd, zijn op de vuist gegaan hier en daar. Scoop elkaar enzovoort. Je weet, er wordt veel gedronken tijdens dit soort festiviteiten en voetballerij. Maar goed, iets algemeens. Momenteel wonen er in Nederland zo'n 420.000 mensen van Marokkaanse afkomst. Bijna 500.000. Afuru. Ja. Ze zijn nazaten van de groep die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, 1960-1970, kwam er een groep Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland. Ze werden gehaald om het zware en vaak vieze werk te doen waar er niet genoeg blanke, witte, dus Nederlanders voor beschikbaar waren. Dan Marokkaan moest kon doen, want het was geen zo goed in Marokko, economisch, dus die mensen zochten een extraatje. Nederland, naderhand, lieten deze gastarbeiders hun gezin naar Nederland halen. U weet, Nederland is een van de landen waar je toch wel heel vooraf kinderen en vrouw en goed beschermd en bij wet en zo ondersteund worden. Sociale voorzieningen zijn nog steeds heel goed, toen zeker. En onderwijs ook, heel goed onderwijs. Daarom zijn ook veel Oekraïners op een gegeven moment. Eerst de man en ook in Nederland voorkom. Er zijn een paar gekomen en die hebben direct gezegd, je moet ook komen hier. Oekraïne, de spankang naar Nederland. Maar goed, in ieder geval, die gezinshereniging vond plaats in de jaren 80 en 90. En de kinderen van die gezinnen, van die eerste groep, en intussen nu kleinkinderen, die groeiden op als Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Maar de Marokkanen hebben verschillende etnische, wel het allemaal Arabieren zijn het niet, maar Arabisch georiënteerd zijn. Hebben ze verschillende stammen. De grootste groep Marokkanen stamt af van de Rifijnse bevolkingsgroep. Rifgebied is ten zuiden van Gibraltar. Je ziet weer adreskunde. Je moet niet dat meer volgen adreskunde. Dan zie je dat even voor je. Spanje eindigt daar in een punt. Met Gibraltar, een kleine doorgang. En dan begint Noord-Afrika. En Marokko ligt ten zuiden van Gibraltar zo de bocht om naar de Atlantische Oceaan. Ja, dus een deel van Marokko ligt in de Middellandse Zee aan het begin. En een deel ligt aan de Atlantische kust. Oké? En van oudsher zijn de Marokkanen, bestonden toen nog niet als Marokko, hebben dus een van de grootste stammen daar. Dit zijn de Berbers. En een aantal van hen, ja, zijn ook piraten geweest. Net daar op die kust, schepen gingen langs in de koloniale tijd daar. Maar goed, in ieder geval, de gastarbeiders die naar Nederland kwamen, hadden dus niet zulke sterke culturele onderlinge banden. Ze waren van verschillende etnische afkomst. Hoewel ze uit één gebied kwamen, maar met die andere gebieden hadden ze niet zulke sterke banden. En ze voelen zich daarom tot nu toe niet zo verbonden tot elkaar. Ja, tot hun land. Maar nationalistisch zijn ze wel zeker tot uiting komend bij bijvoorbeeld voetbal. Want de Marokkaanse grondwet zegt dat iemand de Marokkaanse nationaliteit heeft, zoals die gastarbeiders, welke nationaliteit ze ook krijgen, ze verliezen de Marokkaanse nationaliteit niet. Gek dat men dat niet heeft toegestaan of afgedwongen tijdens de toescheidingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. Als je Nederlander werd, verloor je Surinaamse nationaliteit. Maar dat is weer gebeurd hetzelfde. Dat is oude koeien uit de sloot halen. Ja. De oudere Marokkanen, die komen dus uit het Rifgebied. Die spreken Rifijns. En naast Marokkanen heb je nog andere etnische groepen. De jongere generaties Marokkanen in Nederland, die voelen zich niet meer zo verbonden met die oudere groep die Berbers achtergrond had. En die zegt, dus wij zijn de oorspronkelijke bewoners van Marokko. We kennen dat hier ook. Ja, de eerste bewoners, dus in Heemsen, had je de Berbers daar. En nou, die jongere groep, die spreekt ook geen Rifijns meer, maar een soort Marokkaans-Arabisch en natuurlijk Nederlands. Ze zijn in Nederland opgegroeid. Dus ze zijn gewoon Nederlandse jongeren, maar ze hebben nog wel die banden via hun ouders met Marokko, met Marokkaans-Arabisch, als ze met vakantie gaan. Dat is met Suriname en daarom zijn ze parallellen herkenbaar. Ja, oké. Dus de taal die ze daar spreken in Marokko is geen officiële taal, maar een menging, zoals wij hier ook. Geen officieel Hollands praten, maar een Surinaams-Nederlands heb je dat ook in Marokko. En dat heb je. Heel frappant is het om te weten dat de eerste contacten met de Nederlanders, met eigen bestonden ze nog niet als Nederland, met de Hollanders en Zeeuwen die de zee over gingen op weg naar Indië, dan moet je langs Noord-Afrika, langs Gibraltar daar, en had je daar in de 16e eeuw die Marokkaanse stammen, eigenlijk Berberstammen, die dus met hun bootjes die rijkelijk beladen handelsschepen van Portugal, Engeland, Frankrijk, Spanje, ja, en van Nederland, die vanuit Indië kwamen, vol beladen met allerlei goederen. Die kaapten ze dan, piraten, maar kap de motto. Schepen van de Engelse Oost-Indische Compagnie, van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie. Vergis je niet, ook Engeland had een hele rijke Oost-Indische Compagnie. Die had zelfs een heel leger als huurlingen in dienst. Nederland ook. Nou, oké. In ieder geval, deze piraten, Marokkaanse piraten, toen nog Berbers, die kaapten, dat is mooi. Die kaapten dus ook Hollandse handelsschepen, ja, van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie. En die werden regelmatig gekaapt. Niet alleen de lading werd op de markt verkocht, maar die hele bemanning werd op de markt verkocht. Dus die Bakra, om het zo te zeggen, die Zeeuwen, die Hollanders, ja, die aan boord waren, die jongelui ook, matrozen en of schipofficieren, die werden als slaven verkocht op de verschillende markten in Marokko, toen nog anders genoemd. Ja. Dus ja, er zijn ook een aantal van ze in slavernij verkocht als lijfeigenen. Ze kwamen dan vaak op die galeischepen als roeiers. Moet je roeien. Dus ze poetige Hollandse jongens die gingen roeien. Roeien! Dus ook die zijn in slavernij geweest. Daarom slavernij is niet alleen iets dat van één etnische groep is. Men claimt het natuurlijk sterk. Maar bijna elk land heeft slavernijperioden gekend. Tot zelfs het Joodse volk is in slavernij geweest. De Egyptische dictatuur. Farao. Goed, dus vele van deze Hollanders zijn de slaven geweest, verkocht. Maar een aantal van ze hebben zich vrijgekocht. Vooral die schipofficieren. Die konden goed schepen besturen, navigeren tot de dag van vandaag. Een van de beste gerenommeerde groepsscheepslieden zijn die Hollanders tot de dag van vandaag. Ze hebben geen grote marine, maar hun koopvaardijschepen zijn heel goed onderlegd. Ze kunnen goed varen. Wij zouden als land veel meer dan vroeger. We doen het gewoon niet meer. Zouden wij jongelui voor de scheepvaart kunnen laten opleiden in Nederland. Want er zit enorm veel geld te maken met het scheepvaartverkeer. Het Koopvaardijvloot. We hadden eens een paar schepen en het mooiste schip was de Saramaka Tui. Dat was een schip met zelfs een koelruim waar bakoeven in kon worden vervoerd. En met dat schip zijn ook ettelijke tientallen bouwpakketten van bruinzeel vervoerd naar het Caribisch gebied. De Saramaka Tui had verder ook een tiental hutten voor passagiers. Het werd ook, was altijd een vol geboekt. Ja, dan ging je van hieruit naar Georgetown, naar Port of Spain, naar Grenada, tot naar Miami en dan weer terug. En in elke haven kon je dan rijkelijk. Het was niet dat jachtig gedoe zoals je nu hebt met die cruiseschepen. Nee, het waren echt kleine groepjes. Mijn ouders zijn ook een keer meegegaan. Ja, en hebben verteld hoe geweldig het was. En hoe ze genoten hebben. Hoe lekker eten aan boord. Natuurlijk toch, man. Daar moet je lekker eten. Dus er is veel geld te verdienen in de koopvaardij. We schreeuwen zo hard en zoveel over export, export, export. Maar waarmee ga je exporteren? Met een kruiwagen? Je moet met boten exporteren. Maar als je geen boten hebt... Je hoeft niet die zware te hebben, maar de koopvaardijschepen die tot Miami kunnen gaan. U weet wat er toen is afgelopen met de Saramaka, toch? Door wanbeleid dat we kennen bij staatsbedrijven tot de dag van vandaag, zijn daar alleen maar schulden gemaakt en niet betaald. En op een gegeven moment heeft men de Saramaka in New Orleans, als ik me niet vergis, aan de ketting gelegd en geveild om de schuld aan de SMS, die de SMS had, aan vervoerders en zo te betalen. Zo is het geëindigd met het trotse vlaggenschip van de SMS, namelijk de Saramaka Asoporeng. Furu. Ja, het is van een directie uit, van de staatswegen uit. Het is één tieftegerij geweest waarbij een goed draaiend staatsbedrijf, de SMS, Scheepvaartmaatschappij Suriname, ten gronde is gericht. Een van de vele staatsbedrijven die door onze eigen mensen, op Bakrabassi plunderaars aan die, naar Oesrevi. Ja? Oesrevi plunderde van Wageningen. Ja? Marienburg, ik wil ze niet noemen, ik word er niet goed van. Bruinzeel, mijn gunst. Ja, Bakker, het is Bakker. Mijn god, je hebt dat bedrijf voor 1 gulden overgehad. Duik op plunderen bedrijf, mijn god, man. En nu maar schreeuwen, hè? We gaan contacten aanleggen, we gaan dat doen, we gaan dat doen, we gaan geld lenen. Je hoefde nu geen geld te lenen, je kon nu geld uitlenen, want je had geld gemaakt. Dus een van de beste investeringen zou zijn het laten bouwen van een aantal koopvaardijschepen voor de middelvaart. Ja, zodat dan daarmee en het opleiden van stuurlui en bottemangs in Nederland. Want die ga je goed opleiden, we hebben de taal mee. Ja, dus, en dat doen ze graag, dat willen ze graag sponsoren. Als we daar de juiste manier niet gaan schelden over het verleden. Alleen, dan kunnen we binnen 10 jaren... weer een scheepvaartbedrijf opzetten en het Caribisch gebied ook andere landen helpen vervoeren. Maar dat is ook de grote bottleneck van al die kleine economieën van het Caribisch gebied. Het vervoer via de lucht is te duur. En dan kun je niet zoveel vervoeren als via schepen. Particulieren zijn er, maar een staatsbedrijf dat goed geleid wordt en niet door plunderaars en dieven en bandieten, ja, dat hebben we hard nodig. Daarmee kunnen we behoorlijk geld maken. Maar goed, we willen niet. We zijn bang voor het scheepvaartverkeer. Guyanese komen onze vissen weghalen. Chinese visbedrijven laten we vis hier importeren en doorvoeren naar het Caribisch gebied op nul tarief. We laten anderen ons maar plunderen en wij zitten maar te bedelen om geld links en rechts. Dat is onze economie. En we komen er maar niet uit, al na 50 jaar onafhankelijkheid. Goed, in ieder geval, zo werden dan in die Marokkaanse tijd, 16e, 17e eeuw, een aantal van die Hollanders die daar als slaaf waren verkocht en hun eigen op een gegeven moment zich vrij kochten, hebben zelf toen, zijn ze piraat geworden, zijn ze ook schepen gaan plunderen die langs gingen op weg naar Indië. Ja, wel waren ze nog een beetje respect als er een Hollands schip was. Ze zeiden, oké, laten we die maar laten gaan. Ja, betaal wat de kleinigheid, dan gaan we door. Ze hadden toch wel even respect voor hun echte eigen achtergrond. Dus zo is deze relatie heel oud. En op een gegeven moment toen kreeg je een enorme groei van de Marokkaanse groep in Nederland, die toen de gezinshereniging kwam en immigratie ging door met huwelijken. Dus jongelui zocht een vrouw in Marokko, lieten overkomen. Groeide het aantal Marokkanen al gauw naar 72.000 in 1980. 10 jaar later waren het 168.000. En in 2008... was het zelfs al 335.000. Die enorme groei, ook door een hoog, niet alleen gezinshereniging en zo, maar ook door een hoog geboortecijfer binnen de groep. Dus je ziet het, de Marokkaanse groep is in feite de grootste buitenlandse groep in Nederland. Groter dan de groep nazaten uit Surinaamse origine en andere Turken en Marokkanen en Turken en uit andere Arabische landen. De Marokkanen zijn soms een beetje heftig. Ze worden mokros genoemd. Marokkanen, mokros. Die anderen worden Turkisch genoemd. Turku genoemd in Nederland. En soms komen ze een beetje ruw over. Maar ze zoeken eerder de contacten buiten de groep. Omdat ze intern de groep een beetje meer groepen onderling zijn. En bij dat zoeken naar contacten buiten de groep wordt dat vaak niet geaccepteerd. En uiterst rechtse Nederlands denkende figuren zoals die Rita Verdonk en die Geert Wilders, die hebben vooral tegen deze groep opkomende Marokkaanse etnische groep in Nederland, zijn Nederlanders in feite, maar ook met een band met Marokko, hebben ze dan afgeketst. Ja, ze dragen doekjes op hun hoofd, hoofddoekjes, belasting wilde Geert Wilders hebben. Idioot. Dit is nou voor nonsens. Ja? Nonnen in Nederland, in Zuid-Nederland, dragen toch ook hoofddoekjes? De nonnen, de rooms-katholieke, blanke, witte nonnen in Noord-Brabant en in Europa, zijn bijna net zo gekleed als die Arabische vrouwen. Ja? Het enige verschil is wel dat helemaal bedekken van het gezicht, daar ben ik ook niet tegen. Daar ben ik ook tegen. Dat is in woestijnlanden misschien nodig om het felle zonlicht tegen te houden. Maar dat moeten mensen niet gaan overdrijven, om het ook in koude landen. En vele van de moslimvrouwen bedekken hun gezicht ook niet. Ja, maar ze zijn net zoals nonnen. Hun gezicht is vrij om te zien. Hun haren zijn bedekt en hun kleding is lang gewaad. Dus nogmaals, als nonnen zo gekleed mogen gaan, waarom mogen Nederlanders van Marokkaanse afkomst ook niet zo gekleed gaan? Ja? Dus je ziet dat oneerlijk in dat redeneren, alleen maar om politieke redenen. Maar goed, dat was zo'n beetje wat ik wilde vertellen over dus Marokko. In feite zijn door de economische situatie in Marokko door de jaren heen vele Marokkanen het land uitgetrokken. Diaspora noemt men dat. Wist u zelfs dat na 1948, toen de staat Israël werd opgericht, dat er dus een behoorlijke groep Marokkanen is getrokken naar Israël. En ze zijn daar Jood geworden. De wereld is soms. En er leven nu in Israël, volgens de laatste volkstelling, bijna 500.000 Joden van Marokkaanse afkomst. Nou, hoor daar. En zo gek is het ook weer niet. Want de islam, het christendom, en het Joodse geloof, ja, worden alle drie gerekend tot de Abrahamitische geloven. Ja, ja, ja. Niet dat ze één geloof zijn, maar ze hebben alle drie als stamvader, erkennen ze alle drie, het Jodendom, het Christendom en de Islam, erkennen alle drie de aartsvader Abraham, Ibrahim, ja, herkennen ze Ibrahim als stamvader van hun godsdienst. De Islam erkent zelfs Jezus als profeet. Hij wordt genoemd in de Arabische geschriften, wordt hij genoemd, de Koran, wordt hij genoemd Isha. Isha. Ja, Isha. En ze herkennen hem en respecteren hem als een profeet. Alleen zeggen ze, Mohammed, die daarna kwam, die is de grotere. Die is de grootste van allemaal. Maar ze erkennen Isha, Jezus, ook als profeet, maar die was een kleinere. Het is een beetje arrogantie moet erbij. Ja? Dus je ziet het goed kan gaan in de wereld. En juist de man die zijn vet onderling. Joden vechten met islamieten. Christenen vechten met islamieten. Islamieten vechten met christenen en met joden. Mijn god, je bent samen. Kom je uit één stam, godsdienststam. Toch ziet je elkaar als heidenen uit te schelden. Gooi je bommen op elkaar. Wat scheelt je? Dat is politiek toch? Ik wil dat slot een heel frappant voorval noemen. Het is bijna, je kan er om lachen. Maar op een gegeven moment tijdens kersttijd worden dan kerkdiensten gehouden in Bethlehem onder andere, waar Jezus is afkomstig is. Bethlehem, waar de heilige kerk staat in Israël. En die dienst is aan de gang in de christelijke kerk in Bethlehem met mensen uit verschillende christenen uit verschillende landen. En buiten is er één gevecht aan de gang. De Joodse politie is achter een stel moeilijke jongens, Palestijnen, achterna gaan zitten. De man longo in Akerki. Ze in de christelijke kerk van Bethlehem zijn ze onderdag gaan zoeken. De ballon ik tap de door. En de Joden staan buiten. Oh jeetjes. Wat nu? Nou, daar heb je ze alle drie bij elkaar. De Joden zwaar bewapend buiten. Een groep Palestijnen. Ja, toen had ze het nog El Fatah van Yasser Arafat. Was nog geen Hezbollah en zo. Ja, die was binnen. En de pater, die christelijke voorganger, die de dienst leidde, die zat ermee. Wat nu? Moet je ze de kerk uitjagen in de handen van de... ze zijn gebleven in die kerk. Het was een hele ruil. Ze hebben ze niet losgelaten, uitgeleverd aan de Joodse politie of militairen. Ze zijn undercover. Dus daar zie je hoe idioot, ja, mensen kunnen zijn als politiek hun verstand, ja, op die manier verduistert. Laten we hopen dat dit voetbal gebeuren, de sportiviteit van landen. Ja, je kan niet allemaal winnen. Er kan maar eentje winnen. En dat zullen we de komende weken ook meemaken. Ja, nu de knock-out rondes afgedraaid worden. Ja. En de teleurstelling zal aanwezig zijn, zie je nu al. Maar ook de trots van... Ja, wie is van? Hoe scoren we een goal? Hoe zijn ze erin ook? Hey, we waren er. Ja, de volgende keer zijn wij er misschien bij. Maar dan zullen we veel geld, veel energie en veel motivatie erin moeten stoppen. Nu al willen we de volgende keer erbij zijn. En niet met allerlei rare beslissingen en teams weer helemaal uit elkaar halen en die dan erbij zetten. Maar goed, in ieder geval, luisteraars, dat was het dan weer, Connecting the Dots van deze week. We kijken hoe we dat de komende week gaan doen met alle voetbalgebeuren. Misschien moeten we de uitzending van de komende week een beetje gaan verschuiven. U hoort dat wel op tijd. Ja, dat zullen we even afstemmen met de leiding van Lim FM. Maar in ieder geval een genoegelijke WK verder toegewenst. Spannend wordt het. Ja, een biertje erbij. Dat mag erin voeren, maar dan zetten we hem op je bier wel. En dan kijken we wie de winnaar is. May the best will win. En laat de sportiviteit en niet de politieke dinges, ja, laat de sportiviteit de overhand krijgen. De wereld is al genoeg verdeeld. We kunnen niet nog meer verdeeldheid hebben. Maar goed, dat was het voor deze zondag. Tot de volgende keer. Namens Lim FM wens ik u een genoeglijke zondag toe. Tot de volgende keer.
1: Connecting the dots. Elke zondag op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, Lim.

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
3: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij QN Insight WK Update. Vandaag is natuurlijk zondag 5 juli. We hadden gisteren wederom een speeldag gehad. En dan moet je 2 winnaars hebben en 2 verliezers. Het is zondag vanmorgen. Als we even vooruitblikken, dan denk ik wel dat onze grote vriend Cliff Limburg geen kater krijgt morgen op kantoor bij Bakan Natori. Want de Fransman van Manu Mikfout was wel niet geweldig. Maar ze wonnen verdiend met 1-0. Paraguay had in principe niets in te brengen. Eerlijk gezegd moet dat ook gezegd worden. En Paraguay was meer bezig met intimidatievoetbal dan wat anders. Veel zaken uitlokken en er tegenaan gaan. Veel gele kaarten krijgen. Maar goed, uiteindelijk moet Paraguay blij zijn dat ze zo ver zijn gekomen. Want een aantal weken waren ze niet gekwalificeerd. Frankrijk scoorde door middel van een strafschop. En natuurlijk hun goalgetter Kylian Mbappé, die maakte geen fout. En scoorde zijn 7e goal op dit toernooi. En is dan gelijk met Lionel Messi van Argentinië, die ook 7 goals tot nu toe heeft gescoord. En te bedenken dat de afgelopen WK's vanaf 1990 eigenlijk tot en met 98 niemand meer scoorde dan 6 goals aan het eind van een toernooi. Het was in 2002 toen Ronaldo er 8 scoorde en Brazilië voor de laatste keer en de 5e keer wereldkampioen werd. Toen had je het gouden trio van Ronaldinho en Rivaldo. En natuurlijk met de opkomende vleugelbacks als een Cafu en Roberto Carlos. En daar was Brazilië meedogenloos. En won het voor de 5e keer. En tot nu toe enige grote voetballand ter wereld. Oftewel de grootste die ooit WK 5 keer won. De rest, Duitsland 4 keer, die ligt al eruit. Italië 4 keer, die komt al 3 WK's niet op het toernooi. En alleen Argentinië kan het voor de 4e keer pakken. En als Frankrijk het wint, dan pakken zij het voor de 2e keer. Voor de 3e keer. Let wel. En dan komen ze gelijk met Argentinië. En als Engeland het wint, wordt dat voor de 2e keer. Voor de rest. En als Spanje het mag winnen, wordt dat ook voor de 2e keer. Voor de rest. Iedereen die nog overblijft, zal maar voor 1 keer kunnen winnen. Nogmaals, Frankrijk had 90 minuten nodig. Je ziet wel, 1-0 hebben redelijk goede scoringskansen gehad. En de Fransen gaan conform hun favoriete rol over naar de kwartfinale. En dan zal de matchup van de Fransen zijn tegen Marokko. En over Marokko gesproken, maar Marokko speelde tegen Canada. En besliste die wedstrijd in de tweede helft 0-0. Moet toch wel zeggen dat de Canadezen en onze CONCACAF vertegenwoordiger het bijzonder goed gedaan heeft in de eerste helft van die wedstrijd tegen Marokko. Was wel ook de betere ploeg. Marokko had pech dat na 10 minuten Saibari een topscorer uitviel vanwege een enkel blessure. We weten niet als hij op tijd hersteld is voor de kwartfinale. Maar Marokko maakte korte met in de tweede helft. Na lange tijd was het 2-0. Uiteindelijk werd het 3-0 en de Marokkanen als Afrikaans kampioen die gaan over naar de kwartfinale. En de matchup in de kwartfinale is tussen Afrikaans kampioen en semi-wereldkampioen Frankrijk. Dat belooft nog wat te gaan worden volgend weekend. En dan de wedstrijden voor vandaag. Ja, waar de wereld wederom zal gaan kijken naar de matchup die gespeeld wordt om 5:00 middags. Tussen Brazilië, vijfvoudig wereldkampioen, en Noorwegen, waar ze Haaland in het midden hebben. Haaland heeft tot nu toe al 5 goals gespeeld, 5 goals gescoord. Heeft wel 1 goal, 1 wedstrijd niet gespeeld. Toch omdat ze gerust hadden tegen Frankrijk. Wij gaan heel even eruit en komen zo bij je terug.
1: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer. Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
0: Welkom terug bij QN Insight Weken Update. Over Haaland gesproken. Nogmaals, hij had er 5-5 goals gescoord. Maar moet wel zeggen dat hij één wedstrijd niet gespeeld heeft tegen Frankrijk. Want misschien was hij ook gelijk met Messi en Mbappe. Maar dat is de goalgetter. Die ter 5 en staat tegenover Vinicius Junior van Brazilië. Die ter 4 en die is in bloedvorm. Dus ze krijgt een mooie clash. Ook het duel dat uitgevochten zal worden tussen Haaland en Gabriel. Gabriel is de centrale verdediger van Arsenal, waarmee hij kampioen werd in de Premier League. En Haaland weten we allemaal dat hij elke kans nodig heeft. Niet veel nodig om te scoren, maar zal wel geforceerd moeten worden. Want bij Man City heeft hij alle spelers om een topscore te laten maken. Maar ik weet niet of die spelers in staat zijn hem te lanceren vandaag tegen het machtige Brazilië. Brazilië daarentegen weet dat de druk groot is. Dat men smacht naar de zesde wereldtitel, dat is geen geheim. Iedereen wacht ook op het feit dat Neymar Junior eindelijk misschien meer speelminuten krijgt van Ancelotti. De bedoeling is dat hij 30 minuten moet kunnen voetballen vandaag. En we weten allemaal dat Paqueta last gehad heeft tegen Japan van een lichte hamstringblessure. Het is nog niet bekend als hij op tijd fit is. Als dat niet het geval is, lijkt het erop alsof Martinelli, die 2-1 scoorde tegen Japan, misschien in die rol gaat vervullen. En je kan zeggen wat je wil, dat Bruno op het middenveld op dit moment de grootste uitblinker is van Brazilië met de ervaren Casemiro. Voorop zal Vinicius natuurlijk de vrije rol weer krijgen. Ancelotti zal met Cunha starten. En Rian, 19 jaar jong, die toch wel in de tweede helft tegen Japan heeft bewezen dat hij toch goed kan verdedigen. Endrick was geen verrassing. Endrick was geen verrassing, ook 19 jaar oud. En vele ogen zijn gericht alleen op Brazilië, maar Holland.

0: Vandaar dat mijn overweging om de wedstrijd later te laten beginnen. Op papier staat de wedstrijd gepland voor 5 uur middag. Brazilië tegen Noorwegen. Dan de andere clash tussen een ander organiserend land. Mexico tegen Engeland. De Mexicanen hebben tot nu toe geen enkel goal tegen gehad. Zal het Harry Kane als captain lukken samen met Bellingham om eigenlijk de defensie van de Mexicanen te doorboren. Dat wordt een grote clash. Het zal een heksenketel zijn in het Azteca Stadion. 80.000 Mexicanen die hun land willen brengen naar de kwartfinale. Beloof wat te worden, we weten allemaal dat Engeland geen mooie herinneringen heeft in Mexico. We moeten niet vergeten, in 1986 met de hand van God, zoals men genoemd heeft, Diego Maradona, in Mexico ook won met Argentinië met 2-0 van Engeland. Toen scoorde Gary Lineker met 2-1. Toen had je Don John Barnes nog op links en Gary Lineker in de spits die 1-2 maakte voor de Engelsen. Meest omstreden goal ooit gescoord op een WK met de valse hand. Zoals men noemde, met de hand van God, zoals Maradona het genoemd heeft. Dus de Engelsen zijn daar ook voor gewaarschuwd. Gaat de traditie zich voortzetten dat ze wederom worden uitgeschakeld in Mexico. Dit keer tegen een Mexicaans elftal die zo agressief is en die bewezen heeft om Ecuador alle hoeken en gaten van het veld te laten zien. Ook bij die wedstrijd moeten we in de gaten houden die gepland is voor 9 uur 's avonds. Heeft de FIFA gisteren gezegd, het kan zijn dat die wedstrijd eerder kan beginnen. Omdat vanwege de thunderstorms die gepland zijn, kan die wedstrijd eerder beginnen of later. En dat is eigenlijk wat er momenteel speelt. Tot ergernis en woede van de bondscoach van Mexico, die het via de media moest vernemen en niet op de hoogte was van dit soort zaken. Dus dat is wat er nu gaat spelen. Nogmaals, op papier om 5 uur. Brazilië tegen Noorwegen, waar de wereld gaat kijken wat doen de goddelijke Canaries. Toch, zij zijn vandaag aan de beurt. Brazilië moet kunnen winnen op papier van Noorwegen zonder Noorwegen te onderschatten. Kijk maar wat Cap Verde gedaan heeft tegen Argentinië. Maar goed, op papier kan je ook wel zeggen, had Messi de ballen gescoord. Dat was het afgelopen, maar aan Rocoso. Ik kan kieskans, maar in blijde bal wel. Dat gaat er spelen. En als Brazilië vandaag wint van van Noorwegen, dan speelt Brazilië zaterdag 11 juli in het Hard Rock Stadium in Miami tegen de winnaar van Engeland tegen Mexico. Dan weten we dat dus allemaal ook. De matchups worden mooi, toch? Want nu weten we al Frankrijk tegen Marokko. En als Brazilië wint, komt Brazilië uit tegen de winnaar van Mexico tegen Engeland. En het is al bekend dat Portugal uitkomt tegen Spanje. En Argentinië moet nog dinsdag uitkomen natuurlijk tegen Egypte om een plaats te bemachtigen in de kwartfinale. En als ze die winnen en Colombia wint ook, is de matchup in de kwartfinale Argentinië-Colombia. En natuurlijk, dat belooft het wederom wat te gaan worden. En USA moet nog aan de beurt komen. Nou goed, beterschap aan mijn collega Rashid Sultan. Die vanaf vrijdag eindelijk de griep te pakken heeft. En ik hoop hem van harte beterschap en spoedig herstel. En zou zeggen, geniet toch van deze zondag. En wederom WK voetbal om 5 uur Brazilië-Noorwegen. En om 9 uur... Mexico tegen Engeland. En speciaal vandaag vanwege die wedstrijd van Mexico Engeland is het WK-journaal van QN Sport gepland voor 11 uur 's avonds pas. Want we gaan geen programma uitzenden tijdens voetbal. En dan komt topanalyse pas na dat programma. Heeft u dat gemist? Kijk maar gewoon morgen naar 7.2 door de dag heen. Dan zal je beide programma's zien. WK-journaal en top WK-analyse. Het was Corrège naar Gisering, Tambong. Geniet van zo'n de Baganadisi. Loeke WK voetbal. En wat ons betreft graag tot morgen. Feit is, onze grote vriend Cliff Limburg komt morgen op kantoor in zijn Baganatori. En dan pannen op kater, want Amandoro in de kwartfinale. Goedemiddag, Tambong.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven.

scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Ons
1: by restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijne straat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 5 juli, kassavensoep met kip, nasi met kip, kibbeling met friet en pasta met gegrilde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijne straat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: kan bet u tifi, maar no swari tongo.
1: 91.7.
2: 1, 2, 3. Ah, yeah. Ah, yeah.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Lim FM, de andere radio.

Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Simone Regis!
1: Obrigado, Manu!
0: Só Manu! Tchau, gente! Obrigado!

Grace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En wij staan wederom aan het begin van een geweldige uitzending van Revival Now. Hier zo op 91.7 FM. En ook vandaag gaan we er een hele mooie uitzending van maken met geweldige gospel music, een krachtige bemoediging uit Gods woord en een heel interessant interview. We gaan luisteren naar het nummer Halleluja. Jezus Christus leeft en hij leeft nog steeds. Zolang de Heere leeft en op zijn troon zit, is er hoop voor u en voor mij. En het maakt dan niet uit door welke situatie of situaties u heen gaat. Zolang de Heere Jezus Christus leeft, is er hoop voor u en voor mij. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith. Want ik weet niet van u, maar ik ben deep in love with the Lord Jesus Christ. En laten we hem aanbidden op deze mooie zondag.

0: Het moment is aangebroken om naar Gods woord te luisteren. En Gods woord wordt ons vandaag gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Felion Sanvisi. En hij gaat ons bemoedigen vanuit Gods woord. Laat de boodschap van vandaag u opbouwen en bemoedigen, geliefde luisteraar. Het is Gods woord dat ons laat staan door wind en weer. Ja, zolang u uw leven bouwt op Gods woord, dan bouwt u uw leven op de rots Christus Jezus. And it shall be well with you. Ook al gaat u door moeilijke tijden heen. Ja, laten we luisteren naar Gods woord en laat het u opbouwen en bemoedigen.
1: Blessings, blessings, blessings iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u vandaag te mogen bedienen vanuit Gods woord. Amen. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. Ik wil ook eer geven aan alle ouderlingen, alle diakenen in Bethel Opperoem. En u die afgestemd bent op dit moment, ik wil u van harte welkom heten. Bent u hier, u bent de geestelijke leider, dan heet ik u ook van harte. I salute you als man, als vrouw van God. We zijn dankbaar dat u ingelogd bent, of dat u afgestemd bent, bedoel ik, op dit station voor het woord van de Heer. Amen. Vandaag wil ik het hebben met u over een effectief en gedisciplineerd leven met de Heer. Amen. Wanneer wij geboren worden, wanneer wij deel uitmaken van dit leven, is groei een belangrijk proces waar we doorheen moeten gaan. Het is onmogelijk dat wij groeien. Het is onmogelijk dat wij niet groeien. In het natuurlijke, zoals de geestelijke wereld, is het van eminent belang dat wij progressie maken. Het is van eminent belang dat wij niet steeds dezelfde persoon blijven, maar dat we gaan van glorie tot glorie, zoals de Bijbel dat zegt. Amen. En om een effectief en gedisciplineerd leven te leiden met de Heer, is het belangrijk dat wij zelf acties daarin gaan ondernemen. Het is belangrijk dat wij onszelf gaan overgeven. Het is belangrijk dat wij doelbewust daarmee bezig zijn. Die bewustzijn moet gecreëerd worden. Vanuit die bewustzijn van effectief te willen leven. En niet zozeer omdat u dat zelf wil, maar omdat het van u geëist wordt door uw maker, door uw creator. Jezus Christus heeft de prijs betaald voor u en ik. Niet zodat wij zouden leven zoals wij dat willen. Nee, hij heeft ons hersteld en gebracht en ons weer opnieuw toegang gegeven tot de troon van God, zodat wij gebruik kunnen maken van die gelegenheid om niet alleen God beter te leren kennen, maar ook te weten waar hij ons voor geroepen heeft, en te gaan wandelen in datgene waarvoor hij ons geroepen heeft. Amen. En om een effectief leven te leiden hier op aarde, is het belangrijk om te weten wat God zegt over u. Het is belangrijk om te weten wat God verwacht van u. Het is belangrijk om te weten wat de gedachten van God zijn aangaande u. Amen. En er is een tekst in Spreuken 19 vers 21. De tekst zegt: vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar alleen de raad des Heren die zal bestaan. Amen. Wat we vanuit deze tekst kunnen leren is dat als wij doelen willen hebben die stand houden, waarvan we zeker zijn dat ze in vervulling zullen komen, dan moeten we kiezen voor Gods doel met ons leven. Amen. Want alleen Gods doel houdt stand. Wij mensen, we kunnen ons allerlei plannen maken. We kunnen allerlei gedachten verzamelen. We kunnen allerlei strategieën opzetten. Maar uiteindelijk zijn we niet volledig... we zijn niet volledig zeker dat ze allemaal zullen lukken. Maar als er iemand is, als er een plan is, als er een doel is dat nooit zal falen, als er een strategie is dat altijd voor u zal werken, is het een strategie die vanuit God komt. Is het een plan dat vanuit de Heer komt. Is het een doel dat rechtstreeks vanuit de troon van God komt. Want de Bijbel leert ons, God is geen mens dat hij liegen zou. God zegt ook in zijn woord dat het goede werk dat hij is begonnen, dat hij het aan een goede einde zal brengen. Amen. Dus met andere woorden, het feit dat u hier op aarde bent, God heeft u geschapen met een doel om... En hij gaat, als u zijn instructies wil volgen, zal hij erop toezien. Maakt niet uit wat er gebeurt. Kom hel, kom high water. Jezus Christus, God de Vader en God de Heilige Geest. Ze zullen allemaal ervoor zorgen dat succes uw deel wordt. Amen. Dus als we wijs zijn, wat we gaan doen, is dat we dan... het woord van God tot ons zullen nemen. Het woord van God in Spreuken 19 vers 21. Als we wijs zijn, gaan we dan niet meer onze eigen plannen maken. We gaan niet meer onze eigen doelen vastzetten, waarvan we niet zeker zijn of ze nou zullen lukken of niet. Maar we zullen ons onderwerpen aan het doel van God met ons leven. En het is heel erg belangrijk dat wanneer wij ons onderwerpen... of wanneer we onze gedachten proberen te brengen op de plek om ons te onderwerpen, is het belangrijk om te weten dat wij dingen gaan moeten opofferen. Amen. We gaan onze tijd moeten opofferen. We gaan onze energie moeten opofferen. We gaan ons leven eigenlijk neer moeten leggen. Precies zoals Jezus zei. Ieder die mij wilt volgen... Moet bereid zijn om zijn leven neer te leggen. Als je niet bereid bent om je leven te verliezen om de naam van koning Jezus. Hij zei, dan ben je het niet waard om een volgeling van hem te zijn. Amen. En u moet niet denken dat een proces is dat 1, 2, 3 plaatsvindt. Nee, als we kijken naar het leven van de discipelen. Bijvoorbeeld Petrus. Hij moest ook door een proces heen gaan. Petrus moest door een proces heen gaan. En het feit dat Petrus zich overgegeven had, ongeacht de verloochening van koning Jezus, ongeacht de momenten waar hij dingen gedaan had, waarbij hij buiten de wil van God ging, omdat hij zo vastberaden was om Jezus Christus te volgen, kwam hij uiteindelijk te ontdekken wat zijn doel is hier op aarde. Wat de wil van God is aangaande zijn leven. Paulus, die een achtervolger was van christenen, een moordenaar. Hij dacht dat alles is, of dat alles was wat het leven te bieden had. Hij dacht dat hij geroepen werd om mensen die het evangelie van Jezus Christus verkondigden. Hij had het tot zijn passie gemaakt, totdat hij een daadwerkelijke ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus. En zijn leven was radicaal veranderd. Zijn leven was radicaal veranderd, zodanig dat hij begon te wandelen in zijn roeping in Christus Jezus. Zodanig dat tegen de tijd dat hij moest sterven, dat Paulus zei, ik heb mijn loopbaan ten einde gebracht. Ik heb de goede strijd gestreden. Er valt niets meer te doen voor mij hier op aarde. Hij zei tegen die specifieke gemeente, de reden waarom ik er nog ben is er voor u eigenlijk. Maar voor mijzelf, er is niets meer wat ik hier kan doen. Hij wist wat hij had gedaan. Hij wist dat hij Gods plan met zijn leven vervuld had. Mijn vraag aan u is, in hoeverre bent u
2: een doelbewust leven aan het leiden? In hoeverre leid je een effectief leven en een gedisciplineerd leven? Een van de dingen die ons zal helpen om effectief te zijn in dit leven is niet gewoon het vaststellen of het hebben van een doel. Het is het wandelen in Gods doel met ons leven. Dat is wat het verschil maakt. Het verschil maakt tussen ons en de mensen daarbuiten die een doel nastreven. Soms denken we dat... Het is beter om te weten waar God u voor geroepen heeft. En u daaraan te onderwerpen dan helemaal niets te weten. En steeds mensen te moeten naapen. En lijden onder de consequenties daarvan. Amen. Dus de eerste sleutel van het leiden van een effectief en gedisciplineerd leven is het hebben van een doel. Niet een gewone doel, maar het kennen van God en zijn doel met uw leven. Het kennen van God en zijn doel met uw leven. Wanneer u God kent, gaat u uzelf beter leren kennen. Amen. Er is een tekst in Spreuken hoofdstuk 16. Volgens mij is hoofdstuk 16 vers 19. Die specifieke tekst zegt: de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Amen. Dus het beste wat u kan doen, het beste wat u kunt doen om waarde te hechten aan uw leven, om uw leven van betekenis te laten zijn, is om na te gaan wat Gods doel is met uw leven. En hoe kunt u dat doen? Door een relatie met Hem op te bouwen. Door intimiteit met Hem te hebben. Amen. Door tijd met Hem door te brengen. Door Hem persoonlijk te naderen. Hij zegt in zijn woord: nader tot mij en ik zal tot u naderen. Amen. Dus sleutel nummer 1. Weet waarvoor God u geroepen heeft. Amen. Heb een doel, niet een doel, maar heb Gods doel voor ogen met uw leven. Amen. Er is niets anders zo mooi dan iemand die niet een gewone doel nastreeft. Want mannen als Steve Jobs, die hadden ook een doel in dit leven. Ze worden tot de dag van vandaag geprezen. Niet door God, maar door mensen in de wereld. Maar uiteindelijk hun zielen... is zijn ziel eigenlijk verloren gegaan. U en ik, we leven nog. We hebben nog steeds de keuze om te kiezen voor Gods doel met ons leven. En onze eigen ambitie achter te laten. Onze eigen ik achter te laten. En ons leven zo effectief mogelijk te leiden. Door te wandelen in Gods doel met ons leven. Amen. Wat belangrijk is in dit proces van het onderwerpen aan Gods doel met ons leven. Het belangrijke daaraan is het onderhouden van uw relatie met God. Het onderhouden van uw relatie met God. Want het is in het onderhouden van uw relatie met Hem dat u eigenlijk meer inzichten zal krijgen. Dat Hij in staat zal zijn om u richting te geven. Dat u eigenlijk in staat zal stellen om zijn stem te verstaan wanneer Hij u zal spreken. Wanneer Hij ons instructies geeft om zijn wil te doen en te wandelen in zijn wil. En wij zullen zodanig gevormd zijn. Wij zullen zodanig getransformeerd zijn. Wij zullen zodanig in één lijn met Hem zijn. Dat we zullen kunnen uitmaken dat Hij degene is die tot ons spreekt. Amen. Dit brengt mij naar het tweede punt. Het eerste is het kennen en naleven van Gods doel met uw leven. Het tweede punt is een gebedsleven. Een gebedsleven is heel erg belangrijk. Wat ik al zei. Door gebed, middels gebed, via gebed, maken wij en vormen wij een relatie met God. En in onze relatie met Hem, daar onderwijst Hij ons. Ik kan me nog heugen, ik wist als jonge man wist ik niet waarvoor ik was geroepen. Ik was pas tot bekering gekomen. En het was leuk aan het begin, want ik ervoer de vrede van God. Ik ervoer de rust. Ik ervoer een bepaalde mate van liefde, een bepaalde mate van vrijheid die ik nog nooit eerder had ervaren. En ik dacht, ja, oh, dat is echt superleuk. Als dit het christelijk leven is, dan wil ik het wel hebben. Maar over een paar maanden begon dingen saai voor me te worden. Ik vroeg me af, moet ik echt gewoon de rest van mijn leven leiden door naar de kerk te gaan zondag? Ik ga naar huis en dan wacht ik gewoon. En dan zo leid ik gewoon elke nieuwe dag mijn leven, elke week gewoon hetzelfde. Is dit hoe mijn leven eruit zal zien nu dat ik bekeerd ben? En lang verhaal kort, het begon saai voor me te worden, want ik zocht naar iets interessants om te doen. Uiteindelijk kwam ik een man gods tegen. Dat is wijlen Dr. Miles Monroe. En ik hoorde hem iets zeggen. Hij zei dat eigenlijk the greatest strategy in life is not death. But the greatest strategy in life is a life without purpose. En ik dacht, deze man is diep. Met andere, in het Nederlands gezegd, het grootste tragedie of het grootste of het ergste in het leven is niet de dood. Het ergste in het leven is een leven zonder een doel, zonder een bestemming. Amen. En terwijl ik nadacht over dit citaat en ik verder keek, ik hoorde hem onderricht geven dat we allemaal iets hebben, dat we allemaal eigenlijk een talent hebben die we moeten geven, waarin we moeten gaan wandelen. Een talent, we zijn allemaal geroepen door God. We hebben allemaal een doel waaraan we vervulling moeten geven. En terwijl ik luisterde naar deze man God, ontstond er een bepaalde honger in mij. En ik begon me af te vragen, wat is mijn doel dan in dit leven? Ik begon te vasten, ik begon het aangezicht van God te zoeken. Ik dacht, God, als dit het is, als ik gecreëerd ben met een doel, dan wil ik het wel weten. En dan kan ik ook voor de rest van mijn leven mij toewijden aan dat doel. En terwijl ik bad, ik Gods aangezicht begon te zoeken, heeft de Heer uiteindelijk geantwoord. Hij heeft bekendgemaakt. En toen pas begon ik me effectief te voelen in het Koninkrijk van God. Toen pas begon ik me effectief te voelen. Ik begon te voelen van, hé, wacht, we zijn allemaal inderdaad belangrijk voor de Heer. Maar als we niet in de diepte gaan om te zoeken, dan zullen we nooit erachter komen. Amen. En dat is wat de tekst 2 Petrus 1 vers 10 zegt. Beijver u des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer meer struikelen. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats dat als u iemand bent, u leidt uw leven niet doelbewust, u gaat gewoon naar de kerk, of u gaat nog niet naar de kerk, u bent nog niet bekeerd, het is tijd om die stap te maken. Het is tijd om die keuze te maken, om alles te geven aan Gods doel en Gods plan met uw leven. En ik moet dit ook kwijt trouwens. Het najagen van wat dan ook. Geld, bekendheid, vrouwen, mannen, noem maar op wat gij wilt. Het najagen van de dingen van de wereld. Ze gaan geen vrede brengen in uw ziel. Ze gaan geen rust brengen in uw ziel. Het enige wat rust in u kan brengen is een relatie met God. En niet alleen een relatie met God, maar het wandelen in Gods plan voor uw leven. Dat is wat u vervuld gaat laten voelen. Reden waarom u bent ervoor geroepen. En wanneer u doet waar u voor geroepen bent, dan bent u uw beste versie. Amen. Dus een effectief en doelbewust leven leiden is van eminent belang. Het is iets wat God van ons verwacht. En denk maar aan het verhaal van de slaven die talenten hebben gehad. De slavenmeester die gaf aan de een 5, aan de ander 2, aan de ander 1. Toen hij terugkwam, die ene met 1 had zijn talent verborgen gehouden. Hij begroef het. En zei tegen hem, de slavenmeester bij zijn terugkomst. Hij weet hoe streng zijn slavenmeester is. Dus hij wilde het niet kwijtraken. Dus hij is het gaan begraven. Als je verder leest in dit verhaal over de talenten in het boek van Matthäus en ook in het boek van Lucas, dan gaat u iets opmerkelijks zien. Dat de slavenmeester verwachtte eigenlijk dat die slaaf iets zou doen met zijn talent. Dit is een symbolisch teken van eigenlijk wat God van ons verwacht. Wanneer wij tot het koninkrijk van God zijn gekomen. Wij behoren God toe. Dus God verwacht dat datgene wat hij in ons geplaatst heeft. De potentie die hij in ons geplaatst heeft. Dat we die potentie gaan inzetten. En uiteindelijk gaan uitladen. En de potentie die God in ons geplaatst heeft. Het uiteindelijke doel daarvan is om zodanig eer en glorie te brengen aan zijn naam. Dat anderen ook tot hem zullen komen. De Bijbel zegt de hele aarde getuigt van Gods glorie. Amen. Wij zijn een teken van zijn glorie. We zijn een van de grootste vormen van Gods glorie. Los van God hemzelf. Amen. Dus het is belangrijk voor de Heere dat u gaat wandelen in uw roeping. Het is belangrijk voor de Heere dat u gaat wandelen in uw plan. Het is belangrijk voor de Heere dat u doelbewust zal kiezen voor zijn doel met uw leven. En ook zal volharden eigenlijk om wat dan ook er, zodat wat dan ook er gebeurt, dat u steeds weer voor hem zal kiezen en steeds in zijn plan met uw leven gaat wandelen. Hoort iemand mij vanuit waar u bent? Hoort u mij? Ik praat tot u, mijn broeder. Ik praat tot u, mijn zuster. Depressie, het gaat uw deel blijven zijn als u steeds allerlei dingen zoekt om uw ziel tevreden te stellen. Om uw geest tevreden te stellen. Niets anders gaat u helpen dan een relatie met God. En het wandelen in uw roeping. En als u al in de Heere bent, ik wil u bemoedigen. Wandel in uw roeping. Als u nog niet weet wat het is, zoek de Heere. Vraag hem. En hij zal u bekendmaken waarvoor hij u geroepen heeft. Wat voor talenten er in u is. Amen. Het is belangrijk dat we dat doen. Alles wat we om ons heen zien, zijn het resultaat van talenten. De huizen die we zien, de gebouwen, de auto's, ventilator, de kleren die we aantrekken, zijn allemaal het resultaat van mensen die hebben besloten om hun talent te gebruiken. Amen. De gebeden die wij krijgen, de liederen door welke wij gezegend worden in, zowel buiten de gemeente. Het zijn allemaal talenten die gegeven zijn. Anderen zetten het goed in. De anderen zetten het verkeerd in. Maar wees degene die zijn talent of haar talent goed inzet. Ter ere en glorie van de Heer. Dat is wat effectief leven betekent. Effectief leven houdt in dat u zodanig in lijn wandelt met de Heer. Dat niets anders voor u belangrijk is dan om te doen zijn wil. Zoals Jezus zei, ik ben hier om de wil mijns vaders te doen. Hij kwam niet hier om zijn eigen gang te gaan. Hij kwam niet hier om zijn eigen ding te doen. Zijn eigen plannen. Hij was niet vol van zichzelf. Hij was zodanig niet vol van zichzelf dat op het moment dat hij op de berg van Gethsemane was, dat hij kon zeggen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat Jezus zou willen, is dat die beker hem voorbij zou gaan. Maar uiteindelijk, omdat hij niet zo selfish was, omdat hij zichzelf getraind had om afgestemd te zijn op de wil van God, dat maakte dat hij kon zeggen, desalniettemin, ondanks alles, o Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We leiden een effectief leven. En bij punt 3 ga ik stoppen. Wanneer we sterven aan onszelf en we ons openstellen en wandelen in de wil van God. Dus de derde stap voor een effectief leven is: sterf aan uzelf en wandel in de wil van God. Sterf aan uw eigen wil en open up yourself for the will of God. Open your strefigi awani fugado. Open your strefigi awani fugado. Anomu de yusrefi, anu yu echa yusrefi. U bent niet degene die uzelf leidt. Het is de Heere die u leidt. Het is de Heere die u leidt. Het is de Heere die ons helpt. Het is de Heere die ons versterkt. Het is de Heere die ons hoger opbrengt. Hij is het die ons leven geeft. Hij is het voor wie wij leven en om wie wij leven. Hij geeft om ons. Dus het beste wat we kunnen doen is om weer om Hem te geven. Door te zeggen: Heere, hier ben ik. Het kost wat het kost, maar ik wil een effectief leven leiden. Ik kies voor uw wil. Ik kies voor uw plan. Ik kies voor uw doel. Ik kies voor een relatie met u. Boven alles. Boven alles. Boven alles. Boven alles. Mijn relatie met u is het allerbelangrijkste. Weet u, als u hier bent, u heeft Jezus Christus nog niet aangenomen als uw Heer en Verlosser, wil ik u leiden tot Hem en uw relatie met Hem helpen herstellen. Ik wil u vragen om dit gebed met mij te bidden. Zeg: Koning Jezus, ik heb uw woord. Neem mij aan, Koning Jezus, en was mij schoon met uw heilig bloed. Maak mij witter dan sneeuw. Herstel mijn land, herstel mijn hart. Herstel mijn leven, Koning Jezus. En breng mij opnieuw tot u. Helpt u mij om te wandelen in uw wil voor mijn leven. Helpt u mij om mezelf volledig over te geven. Neemt u over vanaf nu aan in mijn leven, Koning Jezus. Amen. Als u dit gebed gebeden heeft, wil ik u feliciteren met de beste keuze ooit in uw leven. U gaat er geen spijt van hebben. Als wat u zoekt vrede is, als wat u zoekt vervulling is, gaat u nooit spijt hebben van deze keuze. Want ik kan u zeggen, deze dingen kunt u vinden alleen in God. Amen. Dit is waarmee ik u wilde bemoedigen. Mijn medebroeders, mijn medezusters, mogen de Heer jullie zegenen. Ik herhaal de 3 punten. Nummer 1 is het kennen van God en het wandelen in zijn doel met uw leven. Nummer 2 voor het leiden van een effectief leven, effectief en gedisciplineerd leven, is het hebben van een gebedsleven. Amen. Het ontwikkelen van de relatie met God middels gebed. En nummer 3 is bereid zijn om te sterven aan uw wil. En kiezen voor de wil van God. Amen. Mogen de Heer u zegenen. En God bless you.
0: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Felion. En ik hoop dat u aan het eind van deze hele mooie en bemoedigende boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven heeft verwelkomd op deze mooie zondag. Geliefden, het is tijd voor ons interview van vandaag. Althans, het is bijna tijd voor ons interview van vandaag, want we gaan eerst luisteren naar 2 nummers. En daarna volgt het interview met zuster Maureen van de Lucht Deira. En deze zuster heeft 2 hele krachtige getuigenissen. Ze heeft een getuigenis hoe de Heere haar en haar man heeft gezegend met een eigen huis. En ze heeft een hele krachtige getuigenis ook hoe na lang wachten en bidden de Heer hun heeft gezegend met een zoon. Haar getuigenis vertelt ons dat God bij machte is ons grote doorbraken te geven en onze gebeden te beantwoorden. Ik kan u zeggen, dit interview gaat u bijzonder zegenen en bemoedigen. We gaan eerst luisteren naar de Jezus Botekong en daarna I Need Your Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Bessita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem en ook vandaag mag ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag zijn we niet in de studio, maar we zijn gezellig samen, zuster Maureen en ik. En we gaan dus het hebben over de mooie dingen die God heeft gedaan in het leven. Zuster Maureen, u mag de luisteraars even groeten. Hoe gaat het met u trouwens?
1: Goedemorgen luisteraars. Gaat goed met mij.
0: Hi Maureen. Vertel een beetje meer over jezelf. Ik denk dat de mensen wel willen weten wie is Maureen. Wie is die zuster die vandaag bij en samen zit met zuster Gracita?
1: Mijn naam is Maureen van de Luchtdera. Ik ben getrouwd met Frank en we hebben een zoontje, David.
0: Oh, David. Oké. En wat vindt u heel leuk zelf om te doen? Heel fijn om te doen, overigens.
1: Nou, ik vind het leuk om te bidden en boeken te lezen over hoe je beter kan leren bidden.
0: Mm-hmm. Dus wat doet bidden voor u dan?
1: Nou, bidden... krijg je diepgang met God en dan kan je ervaren van, hoe kan je beter bidden? Mm-hmm. Wat is de juiste houding?
0: Mm-hmm. En dat vindt u dus heel belangrijk?
1: Ja, het is heel belangrijk voor mij.
0: Oké, hoe lang ben je al bekeerd?
1: Ik ben al zo 32 jaar bekeerd.
0: Mm-hmm. En hoe is het begonnen?
1: Nou, ik was 15 jaar. Mm-hmm. En ik had last dat ik me minderwaardig voelde. Mm-hmm. En toen kreeg ik nieuwe buren. En mijn buurmeisje Sharon en haar broertje Beurt waren bekeerd. Mm-hmm. En toen nodigden ze me uit om naar Privy te gaan aan de Graafstraat. Achter Bijbelvennootschap was het toen. Mm-hmm. Onder leiding van pastor Ernest Gimit. Mm-hmm. En daar ben ik tot bekering gekomen. Mm-hmm. En ben altijd bij God gebleven.
0: Maar hoe ervaart u dat om God te dienen?
1: Nou... ik zie God als mijn vriend, als mijn vader, mijn helper, mijn trooster. Dus je kan altijd bij hem gaan. Mm-hmm. Hij gaat nooit vervelen van je. Van, wat kom je weer storen of zo. Hij is altijd blij. Mm-hmm. Ik hoorde ook van iemand van, als je zingt bijvoorbeeld, als je lofprijs doet. Dan denk ik van, hé, ik hoor gezang. Dat je hem roept hoor. En dan gaat hij altijd komen. Dus het is ook altijd fijn om lofprijs te doen. Mm-hmm. En te bidden en hem groot te maken.
0: Mm-hmm. Wat is het mooiste dat God voor je heeft gedaan tot zover? In die 32 jaar?
1: Nou, het mooiste wat ik heb ervaren is dat we een kind hebben gehad. Wel niet biologisch, maar na 12,5 jaar bidden. Mm-hmm. En volhouden, want dat is belangrijk. Hè? Je moet volhouden. Mm-hmm. Hebben we van een Braziliaanse vrouw een baby van 5 maanden gehad. Mm-hmm. En door Gods genade mocht ik hem opvoeden tot nu toe. Nu is hij 12 jaar, hij wordt straks 13. Mm-hmm. En het mooiste is dat ik God ook had gezegd, als je mijn kind geeft, ga ik hem ook opvoeden in uw vrezen. Mm-hmm. En mijn zoontje kan heel mooi bidden. Mm-hmm. Hij wordt zeker een man Gods.
0: Ja, hij is al een man Gods, hè?
1: Ja, hij is
0: een jonge Gods. Uh-huh. En ik zei nog, want ik vroeg je nog, Maureen, waar wil je graag over hebben? En toen zei je van... ik wil de luisteraars vertellen hoe God me heeft gezegend met het krijgen van een huis. Vooral in een tijd als nu. Het is moeilijk. Maar je zei me van, ik ga je vertellen wat God heeft gedaan voor ons.
1: Ja, het is namelijk zo. Ik was jarig. En toen was een vriendin van me, Cheryl, op bezoek gekomen. En zei ik er, volgend jaar wil ik in mijn eigen huis zitten. Mm-hmm. En toen zei ze, Maureen, laat niemand je zeggen dat het niet mogelijk is. Geloof het. En... er kwamen natuurlijk mensen en ik zei ze, oh, ik wil volgend jaar in mijn eigen huis zitten. En ze zeiden, oh, ik denk niet dat het gaat lukken. Mm. Je hebt altijd mensen die negatief gaan praten, maar ik bleef volhouden en ik bleef geloven. En toen was er een training van apostel Irma Gimit over hoe je beter kan leren bidden. Mm-hmm. Dus schreef ik me in, mijn man en ik zijn toen geweest. En toen zei ze van, in die training zei ze van, als je iets van God wil, bijvoorbeeld... stel voor het kost 100.000. Schrijf het op een papier van God. Het huis kost 100.000. Mm-hmm. En leg het voor in gebed aan God. Van God, ik heb 100.000 nodig, want dan kan ik het huis bouwen. Of als je auto wil. God, ik heb 10.000 nodig om die auto te kopen. Mm-hmm. Doe ook iets in geloof. Koop misschien een sleutelhanger of zo. Maar ga niet naar een bank om een lening te nemen, zei ze. geloof dat God het gaat voorzien. Oké, okay, we geloofden, maar je weet, je krijgt aan twijfel. En toen zei ik mijn man van, kom, laten we naar VCB gaan, overkant daar zo van de centrale markt.
0: Nee, maar je rent, want hij had een bedrag geschreven in een schrift.
1: Oh ja.
0: Dat mag je ze niet ontnemen.
1: Oh ja, en toen thuis kwam, schreef mijn man zo'n groot bedrag. En toen hij met bedrag wist, dat ik zo schrok van, wat? Maar ik zei maar niks. Ik dacht, ik ga geen ongeloof spreken. En toen brachten we het in gebed voor God. En toen zag ik nog niets gebeuren. Toen zei ik mijn man van, kom naar de bank gaan. En toen gingen we naar de bank. Om een of andere reden. Ik denk, misschien was er een storing, hoor. Maar ja, het was God zijn doen, denk ik. Toen zei de bank, toen we gingen voor die lening van, vandaag lenen we geen geld uit. En toen we naar buiten gingen, zei mijn man van, Mauricia, apostel Irma,

0: Leven door bidden, natuurlijk. En God danken, want dat zei ze ook. Je moet danken. Al heb je het nog niet gehad, je begint te danken van God. Dank u wel dat u ons gaat voorzien, dat we het huis gaan kunnen bouwen. Mm-hmm. En dus maakte mijn man in geloof een tekening op een geruite papiertje. Mm-hmm. Van zo moet het zien. Natuurlijk heel eenvoudig. Geen grote ga je zetten. Je zet gewoon hard woord. Want je denkt, je hebt niet zoveel geld. Het is eigenlijk een klein beetje ongeloof, hè, want je moet direct het perfect gaan tekenen, zo moet het zijn. Maar ja, we waren nederig en dus hebben we gewoon een eenvoudig huisje getekend en hebben we dat ook voorgelegd in het gebed. En toen is mijn man zijn moeder overleden en zijn moeder had 8 kinderen, of 7, 8 kinderen. En mijn man is de 7e en voor hem had ze speciaal wat geld achtergelaten. En dat geld konden we, met dat geld konden we toen het huis bouwen. Zonder schuld. En toen zei mijn man van, God, mag ik ook een auto erbij hebben? Dan kunnen we mensen naar de kerk brengen. En toen konden we ook een auto kopen. Mm-hmm. En het huis werd nog mooier getekend door die tekenaar. En we kregen een huis met schroot, een heel mooi huis kregen we van God. En hebben we in dat huis ook een kamer ingericht als gebedskamer. En daar konden we bidden, gingen we teksten plakken aan de muur. En toen zei een broeder, een pastor ook aan ons van, hey, je wilt een kind? Zet in geloof ook een babybed, koop babykleertjes. En zo hebben we het ook gedaan. En ik zeg je, na 12,5 jaar hebben we een kind gehad en hij slaapt in die gebedskamer. En ik zeg je, het is echt gezegend. Hij zegt altijd van, mama, in deze kamer voel ik God.
1: Wauw.
0: Vroeger als je wil slapen in die kamer, kan je die hele avond hoor je alleen maar lofprijs.
1: Serieus?
0: Ja, echt waar.
1: Wauw.
0: Yes. En zodoende hebben we ons huis gehad.
1: En een kind.
0: En een kind, en alle eer en glorie alleen aan God. Want hij heeft het gedaan en als hij het voor mij kan doen, kan ik het ook voor jou doen. Ik weet nog, ik was een keer bij Slaans. Ik wou een kind hebben en er was een andere dame ook die zei van, Mori, als ik een kind met mijn hand kon maken voor mijn man, zou ik het doen.
1: Wow.
0: Ik ben er nooit vergeten. Ik hoop dat God er ook een kind heeft gegeven. Maar geef niet op. Soms krijg je geen eigen kind, maar iemand anders kind kan je hart ook vullen. Mm-hmm. En dan kan je hem die liefde ook geven. En het evangelie ook in die persoon dat planten.
1: Wow.
0: Dus geef nooit op.
1: Je zei in het voorgesprek, hè, ik vond het zo mooi. Je zei, toen je nog geen kind had, was het alsof je een bepaalde leegte ervoor.
0: Ja.
1: En God gaf je een kind, maar het is niet eens een biologisch kind. En nu het is alsof alles verdwenen is.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Ja, ik vroeg me altijd af, gaat die leegte dat weggaan? Mm. En ik zeg je, het is echt weggegaan. Mm. Ik voel me helemaal voldaan, echt.
1: Mm-hmm. Maar nooit meer het verlangen gehad van, want sommige mensen, ze blijven erop van, ja, maar ik wil dat kind voor die man baren.
0: Ja.
1: Heb je dat ook gehad?
0: Nee, ik, dus voor mij maakte het niet eens uit hoe een kind eruit zou zien, als ik maar een kind had om die liefde te geven. Okay. En die opvoeding. En dus ik ben zo tevreden en dankbaar.
1: Mm-hmm, mm-hmm. En jullie hebben ook een dankbaar kind. Want als ik naar hem kijk, zie ik een heel, echt een blij kind, een dankbaar kind, een gezond kind.
0: Ja, hij is heel dankbaar. Toen hij 1 jaar werd, hadden we een feestje gehouden. En ik kon nog niet praten. En dan ging hij gewoon kloppen.
1: Oh, gloriseren.
0: Ja.
1: Oh.
0: Zo dankbaar is hij.
1: Uh-huh. Maar ja, ik zou niet zeggen, let's brag about God. Maar het is goed als we hem groot maken, hè?
0: Amen.
1: Welke andere bijzondere dingen vind je van, dit wil ik vertellen over God, zodat degenen die luisteren gewoon weten, dit is die Jezus die wij dienen.
0: Zoek hem echt en probeer ook boeken te kopen van, hoe kan je beter leren bidden. Bijvoorbeeld, er is ook een verhaal van Jabez.
1: Dus,
0: en zijn naam betekende verdriet, dacht ik. En God heeft het veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Dus denk niet min over jezelf van,

0: Oh, ik ga zo blijven. Ik ben voor een dubbeltje geboren. Mm-hmm. Of ik word geen kwaadje. Nee, mm-hmm. God kan je veranderen.
1: Mm-hmm. Maar je zei het ook in het begin van... Oh, je struggelde dus met een minderwaardigheidscomplex.
0: Ja. Toch?
1: Heb je gaandeweg, doordat je God hebt en bent gaan dienen, gezien de kostbaarheid van Mori?
0: Ja, zeker. Ik ben nu... Dus ik laat me niet meer... als het ware is het zo van... ik spang niet wat mensen gaan zeggen over me van... Het belangrijkste voor mij is als God van me houdt. Als God tevreden over me is. Weet je? Zijn mening telt.
1: Ja, yes, dat is mooi.
0: En dat is het belangrijkste voor mij. Mm-hmm. En je moet niet begeren wat van een ander is. Mm-hmm. Wat God voor jou heeft, dat ga je krijgen. Mm-hmm. Je moet daarom bidden van God, alles wat u voor me heeft, mm-hmm. laat me het ontvangen in Jezus naam. Ja, weet je? Mm-hmm. Ga niet begeren wat buurvrouw heeft. Wat buurvrouw heeft is voor haar. Mm-hmm. Want die strijd, wat die buurvrouw gaat meemaken, wil je niet.
1: Ai, dat is waar.
0: Je ziet alleen die zegen van die buurvrouw, maar wanneer ze bidt zo. Wanneer ze strijd en vast, dat weet je niet. Dat wil je niet. Dus laten we tevreden zijn met welke weg God ons wil leiden. Begin niet van de ander. Het kan van buiten mooi zijn, maar je weet niet wat die persoon allemaal meemaakt. Dus wees dankbaar wat je hebt.
1: Ja, ja, heel mooi. En nog iets. Als God je iets zou mogen zeggen, wat zou je willen horen?
0: Nou, dat hij blij met me is. Mm-hmm. Dat ik het goed heb gedaan. Dat ik echt een goede moeder voor Paulo ben.
1: Mm-hmm.
0: Dat God tevreden met me is.
1: Mm-hmm.
0: Want dat je God zoveel, 12,5 jaar is langer.
1: Mm-hmm.
0: En je God echt hebt gebeden van God, ik beloof het. Snap je dat je het goed gaat doen als je het krijgt?
1: Mm-hmm.
0: En dat God naar beneden moet kijken en zeggen van, hey,
1: wel gedaan.
0: Ja,
1: wel
0: goed dan. Gedaan.
1: Mm-hmm. En het is sowieso makkelijk gegaan, hè? Dat krijgen van Polen.
0: Dus, we waren naar Nikeri. En toen belde mijn broertje van, er is een mevrouw. Ze zoekt iemand om op haar kind te letten. Want ze had hem naar het binnenland gebracht. En er waren rovers gekomen. En hij sliep in een hangmat.
1: Mm-hmm.
0: Dus zei iedereen ervan, hey, breng hem naar de stad, weet je. En toen kreeg ik... Toen ging ik bij haar huis en ze gaf hem direct. Ze wist niet eens waar ik woonde.
1: Mm-hmm.
0: Ze gaf ons hem direct. En na 2 weken of 3 weken pas kwam ze even op bezoek. Maar het was altijd nog een strijd. En gelukkig hebben we nu voogdij van hem gehad.
1: Mm-hmm.
0: Het was ook een lange strijd. Maar ja, God voorziet. Want we hadden helemaal geen recht op hem. Want ik ben niet zijn biologische moeder, maar... God zag mijn moeder hart.
1: Wauw.
0: Mm-hmm. Ja, toch? En mijn man is ook, heeft ook voogdij over hem. Dus we voelen ons ook als zijn ouders. En hij ziet ons ook als zijn biologische ouders.
1: Mm-hmm. Hij zei ook iets heel mooi van, ik zeg hem iedere dag dat ik van hem hoor.
0: Ja. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk dat we onze kinderen elke dag moeten zeggen van, ik hou van je. En ik zeg hem elke dag, of ik zeg hem haast elke dag van, ik hou van je, Paulo. En nou hoef ik het bijna niet meer te zeggen, want elke dag zegt hij me nou, zodra hij wakker is, mama, ik hou van je.
1: Ja,
0: papa, ik hou van je.
1: Maar wat doet dat gevoel je, om te horen dat een kindje mama noemt, maar ook zegt ik hou van je?
0: Nou, het doet zoveel. Weet je, als je geen kind hebt, je handen, ze verlangen zo echt van, God, ik wil echt een kind houden, weet je. Ik had een gebed, een lied wat we zongen altijd van, God, ga ons niet voorbij, o heiland.
1: Ik ken het,
0: hè. Wel geen andere zegen ons ook. Dus dat God je niet overslaat. Stabie, dat was echt ons gebed. Dat ik huilde als ik dat liedje zong en... Het was echt een gebed van ons, van vergeet ons niet.
1: Mm-hmm.
0: En
1: hebben jullie niet vergeten?
0: Hij is niet vergeten, nee.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben volgehouden. We hebben echt volgehouden en we hebben gebeden. En het is een heerlijk gevoel dat Paul nu zegt mama en papa. En elke dag zegt hij ons van hij houdt van ons.
1: Ja.
0: Het doet je goed. En dan ben je ook blij van, ik heb iets goed gezaaid in hem.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja, toch?
1: Klopt. En Als ik zo naar je luister, zou ik denken van... Ik denk aan Hannah. Die ook zo'n verlangen had naar een kind. En ze gaf haar kind aan God. Hij is de grootste profeet geworden in de Bijbel. En daarna kreeg ze nog volgens mij 3 of 4 kinderen. Zo geweldig is God.
0: Amen.
1: Is zij ook een vrouw in de Bijbel van wie je zou zeggen van... Ik spiegel me naar haar. Of is er een andere vrouw in de Bijbel waarvan je denkt van... Ik vind deze vrouw een heel belangrijke vrouw in de Bijbel. Van wie ik iets leer.
0: Nou, dat verhaal van Hannah vond ik ook altijd heel mooi, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze haar kind, dat als het ware ook heeft, aan God heeft gegeven van... Ik geef hem terug aan u.
1: Ik geef hem terug, ja. Mm-hmm.
0: Dat, en aan de andere kant kan ik ook zien van... Dat God Paul ook gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus daarom... Wat ik allemaal kan leren van het evangelie, leer ik hem ook. Elke avond, hij gaat niet slapen zonder te bidden.
1: Ja, waar?
0: Echt, hij weet het. Hij slaapt niet voordat we bidden. We bidden samen met hem elke avond. We doen lofprijs, we bidden. Paul kan ook de shofar blazen.
1: Oh, serieus?
0: Ja, wow. Man. Echt. Uh-huh. Dus we leren hem alles wat we kunnen, wat in ons is, zaaien we weer ook in hem.
1: Wat zie je jezelf als geroepen, speciaal gemaakt om deze jongen te vormen voor God?
0: Ja, ik geloof het zeker.
1: Ja.
0: Ik geloof dat ik later gewoon in de campagne ga zitten en op het podium ga zitten.
1: Dat hij evangeliseert en zo.
0: Ja, dat hij een bidder gaat zijn en dat hij gaat bidden voor zieken en dat ze genezen.
1: Mm-hmm. Mooi, hè?
0: Ja, man.
1: Wat God allemaal doet. En weet je wat ik zo mooi vind van onze God? Is, wij kunnen niet zien in de toekomst.
0: Nee.
1: Dus soms zijn we in die dingen, in die fase van verhunkeren, van, dat is wat je zei, je huilt, je zingt je pokoe. En God zegt gewoon, weet je wat ik voor je heb, Maurie? Weet je wat ik voor je heb, luisteraar, toch?
0: Ja.
1: Hij heeft zoveel voor ons. En dat maakt echt het dienen van God ook zo bijzonder, vind ik.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Heb je nog iets te zeggen? At the end?
0: Nou, ik wil alle luisteraars zeggen van... blijf geloven.
1: Mm-hmm.
0: Dien God.
1: Mm-hmm.
0: Don't give up. Soms komt het snel, maar soms moet je lang wachten.
1: Mm-hmm.
0: Maar blijf geloven.
1: Ja.
0: Hij vergeet je niet. Soms lijkt het als hij ver is, maar hij is dichtbij. Mm-hmm. Praat tot hem en luister naar zijn stem.
1: Yes. En als het mensen zijn die koning Jezus nog niet kennen, wat zou u aan hen willen zeggen?
0: Ik zou ze zeggen van, zoek hem. Praat tot hem. Je gaat er zelf van schrikken hoe wonderbaar hij is. Hoe hij je kan helpen. Hoe hij je kan voorzien. Wat je voor onmogelijk hebt gedacht. Kan hij mogelijk maken. Niets is onmogelijk voor God.
1: Amen. Helemaal. Luisteraars, we hebben Maureen. Niet in de studio, maar we zijn gezellig samen bijeen. En ik hoop dat jullie zijn gezegend door wat ze heeft verteld. Beginnende het verhaal van het krijgen van een huis. Dat zo onmogelijk was voor haar. Want ze vertelde, toen woonde ze eerst in 3 huurwoningen. En op een gegeven moment spreekt ze het uit van... Heren, ik wil volgend jaar in mijn eigen huis wonen. En kijk, we zitten in een situatie nu... waar het zo onmogelijk leek om je eigen huis te hebben. Maar gelet op haar verhaal... Het is de getuigenis. Het is dat we gehoorzaam moeten zijn aan God... Schrijf op wat je graag wil. Geloof erin. Dus geloof in het onmogelijke. En dan gaan we verder naar het van het kind. Dat vond ik ook zo mooi. Van als je het verlangen ook hebt. Wacht op God en laat God je geven wat je krijgen moet. Soms kan het een biologisch kind zijn. Maar soms kan je een zegen zijn voor een kind van iemand anders. Zo groot is God.
0: En ook nog voor iets... 1 dag voor mijn verjaardag ben ik in mijn huis gekomen.
1: Wauw. En dat was het ook precies een jaar?
0: Ja, precies een jaar.
1: Precies een jaar.
2: 8 september ben ik in mijn huis gekomen.
1: Wauw.
2: En 9 september was ik jaar.
1: Ai, ik ga op biggie.
2: Amen.
1: Ga op biggie. Voor mijzelf, voor mensen, luisteraars, is het ook een getuigenis van Gracita, blijf geloven. God gaat het voor je doen. Weet je, dus daarom ben ik ook bijzonder blij. Ik weet niet van jullie, maar ik ben bijzonder blij met de getuigenis van zuster Maureen. En het is mijn gebed dat God u nog veel meer gaat geven. Zodat u nog veel meer kan getuigen over zijn grootheid. Want God op biggie voor droom. Luisteraars, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat u gezegend bent. Ik hoop dat u gesterkt bent. Ik hoop dat u geïnspireerd bent. Voor degenen die hem nog niet kennen. Net als wat zuster Maureen zei. Karin, zeg gewoon Jezus. Laat me zien wie u bent. En hij gaat zichzelf tonen. En ino de la shing. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Roem. Gaat u nog nu weg? Want dan gaat de pastor zo dadelijk bidden voor degenen die gebed nodig hebben. We hebben het zelf gemerkt, zoals zuster Maureen het zei. Biggie Euroko, je moet alleen geloven dat God het voor je zal doen. En hij zal het voor je doen. En we kijken natuurlijk ook uit naar uw grote mooie getuigenis. Ik groet nogmaals. Een fijne dag verder. Dag. Lord, as I'm living this Christian journey.

geweldig interview met zuster Maureen van de Lucht Deira. Dank u wel voor het afleggen van dit interview. Mogen de heren u zegenen, u en uw gezin. Heeft daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment is aangebroken voor gebed. Ook vandaag wil ik bidden voor u. Ja, als u iemand kent die gebed nodig heeft, roep de persoon er snel bij. Stuur de persoon een app of een sms of bel de persoon snel op. Want wij gaan bidden. En ik weet dat ook telkens wanneer wij bidden zo op de zondagen, dat mensen aangeraakt worden. Mensen hun genezing ontvangen. Anderen hun bevrijding ontvangen. Weer anderen ontvangen voorziening. En ik vind het heel belangrijk als de Heer iets voor u heeft gedaan. App ons dat even. Ja, stuur ons een WhatsApp. En u kunt dat sturen naar +597 8781 482. Ik herhaal het, +597 8781 482. Ja, en dan ontvangen we dat, en dat is toch altijd een bemoediging voor ons dat wij die feedback krijgen. Getuigen is erg belangrijk. De Heer zegt dat ook in zijn woord, dat we de duivel verslaan. Ja, of verslagen hebben door het bloed van het lam en het woord van onze getuigenis. Een getuige is dus erg belangrijk. Elke keer wanneer u getuigt van wat God voor u heeft gedaan, verslaat u de duivel telkens opnieuw. Laten wij bidden. Vader, we danken u op dit moment. Heren, voor elke luisteraar die luistert. We danken u, Heren mijn God, voor doorbraken. We danken u, Vader, dat een ieder die zit onder het geluid van mijn stem, Heren, Vader, en terwijl dit gebed gaande is, dat er doorbraken plaatsvinden, Heren. Heren, ik weet dat door de gospelmuziek dat afgedraaid is geworden, de atmosfeer reeds is veranderd bij de mensen thuis. Het woord dat gepredikt is geworden, Heren, en het interview dat afgedraaid is geworden, het geloof bij de mensen heeft opgebouwd. En Vader, dit gebed is de icing on the cake. Heren, met dit gebed, Heer, geeft u de luisteraars de doorbraak die ze nodig hebben. Ik ervaar sterk in mijn geest financiële en materiële doorbraken die de Heer geeft, terwijl u luistert naar deze uitzending. Ja, de Heer wil het beste voor u en er is niks mis mee met een financiële doorbraak of een materiële doorbraak. De Heer weet dat u al deze dingen van nodig hebt. De Heer weet dat dingen betaald moeten worden. En ik ervaar heel sterk in mijn geest dat mensen doorbraken krijgen voor de betaling van hun huur. Er zijn mensen die luisteren. U krijgt doorbraak voor wat betreft een af te lossen schuld. En want doorbraak, ik kooi naar Pistori. Ja, er luistert iemand helemaal vanuit België. Ja, een financiële doorbraak zal zich plaatsvinden in uw leven. Ik zie een vrouwspersoon uit België luisteren. De Heer openbaart mij dat op dit moment. En de Heer geeft u een financiële doorbraak. Ik zie een getrouwde vrouw een behoorlijk geldsbedrag krijgen van haar wederhelft. Ik ervaar doorbraken en ik zie doorbraken op dit moment. Ja, de Bijbel zegt: geloof in de Heer en u zal bevestigd zijn. Geloof in zijn dienstknechten, de profeten, en u zal voorspoedig zijn. Ja, join uw geloof met mijn geloof en ontvang uw financiële, materiële doorbraak nu in Jezus' naam. Amen en amen. We gaan luisteren naar Roy Adinda. We hebben al eerder naar hem geluisterd vandaag. Toen we het nummer De Jezus Botekong afdraaiden. We gaan weer even luisteren naar Roy Adinda. Dit keer met het nummer Theo Go Naar Hemel. En laat het nummer u zegenen.

Het zit er bijna op voor vandaag. To all good things comes an end. Ja, en ik wil een ieder danken die elke keer trouw luisteren naar het programma Revival Now. We hebben vaste luisteraars die luisteren naar dit programma. Ik wil in het bijzonder al deze mensen bedanken voor het luisteren. En in het bijzonder willen we ook dankzeggen de vrouwenafdeling van Santo Bomma. Ja, ik heb begrepen dat de vrouwen daar zo trouw luisteren naar Revival Now. En dat doet mijn hart heel goed. Ja, we mogen dit programma een zegen blijven zijn voor alle vrouwen op de vrouwenafdeling van Santo Bomma. Ja, ik heb zelfs een cadeau van hun gehad met Vaderdag jongsleden. En dat heeft mijn hart heel goed gedaan. Ja, dus een speciale power naar alle vrouwen van de vrouwenafdeling van Santo Bomma. We willen ook de heer en broeder Clifton Limburg bedanken voor deze gelegenheid om dus elke zondag bij u in de huiskamer, of waar u bent, van waar u luistert, naar dit programma te kunnen luisteren. Mogen de heren hem en zijn gezin rijkelijk zegenen. Nou, rest mij nog de bekendmakingen aan u door te geven. Woensdag aanstaande hebben wij onze Wednesday Academy. En we gaan deze weer opstarten en een hele gezegende studie aan u presenteren. Zaterdag hebben wij dienst voor de jongeren en de jeugddienst. De jeugdgroep van gemeente Bethel Oproem heeft als naam de Prophetic Youth Army. En de dienst begint om 6:00. En de komende zondag, volgende week zondag, hebben we onze opwekkingssamenkomst in de ochtenduren om 9:00 in gemeente Bethel Oproem aan de Matapikastraat 6 te Flora. Ja, voor de mensen die vandaag een dienst willen bezoeken, dat kan. Zo meteen om 9:00 starten wij. Als u nu nog thuis bent en u maakt uzelf snel klaar, u komt, ja, dan bent u nog op tijd om het woord te horen. Ja, zo niet, bezoekt u een van de doordeweekse diensten. Wel, voor vandaag groet ik. Ik ben pastor-profeet Patrick Botsen. Ik hoop u een keer te ontmoeten, te zien. Ja, zo niet, dan hoort u mij volgende week weer in het programma Revival Now. God bless you.